0: Ik ben Patrick Jansen.
1: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
5: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
5: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
5: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
4: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
5: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
4: Waar staan de brievenbussen?
5: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
4: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
5: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: En info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
8: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
9: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
10: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
11: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis.
0: Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan, in het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Ewout Dutely, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
13: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
4: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
13: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
4: Waar gaat het dan heen?
13: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
4: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
13: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
4: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
13: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
14: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
16: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
17: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
4: Jullie werken samen met bedrijven?
17: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
4: Hoeveel mensen werken hier?
17: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
4: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
17: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
4: Jullie hebben nu een bijzonder project?
17: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
17: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
4: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
17: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
4: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
6: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
18: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
18: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
4: Die service is gratis?
18: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
18: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
20: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
21: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
13: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
4: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
13: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
4: Waar gaat het dan heen?
13: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
4: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
13: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
4: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
13: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
8: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
9: En dat is een soort hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Ik ben persoonlijk met hem ook een paar keer samen gezeten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
22: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, ik kan 200% voor in honing.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
4: Luc van Spijbroek, belangrijk voor Oostende destijds was de IJslandvaart.
24: Ja, inderdaad. En als je dan weet dat dat een wijze van vissen is die al gangbaar was van in de 17e eeuw. Nu, duizenden vissers uit vele landen verdienden hun brood op de IJslandvaart. De wateren rond IJsland waren een van de rijkste ter wereld. Soms ving men tot 6000 kilo vis per dag. In de 20e eeuw gingen tal van onze schimpen verloren, maar ook daarvoor. Bijvoorbeeld, in 1888 zijn 19 van onze schepen vergaan met man en muis. Stel het u maar voor. Ook later, vrij recent, was het geen sinecure. Zo weten we dat bijvoorbeeld in de periode na 1945 alleen al 49 vissers overleden in de IJslandse wateren, waarvan er 23 door de golven overboord werden gesleurd. De tocht naar IJsland nam vanuit Oostende zo'n 4 dagen in beslag over een afstand van 1005 zeemijl. Via wateren die geregeld door stormen worden geteisterd. IJslandvaarders waren dan ook stevig gebouwde schepen om het lang verblijf op soms woelige zeeën te doorstaan. Aan boord werd de vis zo snel mogelijk gehut. Vaak ononderbroken in diensten van 18 uur. Kabeljauwen tot 1,5 meter lang vormden de hoofdmoot. De stuurman was verantwoordelijk voor het stouwen van de tot 70 ton wegende vangst en hield daarbij rekening met de stabiliteit van het schip. Om u gedacht te geven, in 1995 kon zo'n lading gemakkelijk meer dan 85.000 euro opbrengen, wat toch niet mis is. Aan boord zelf liep een visser wacht van 22 tot 8 uur 's morgens. Van 8 uur tot 16 uur en van 16 uur tot 22 uur. En zo ging het verder, dag in, dag uit. Vaak namen de schippers hun zonen mee. Vissers op de IJslandvaart genoten immers een groot aanzien bij hun collega's. Ze werkten tijdens de winter bij lage temperaturen en kregen te maken met black frost, waarbij zich tonnen ijs op het schip vormden, die ze dan ook zoveel mogelijk trachten van af te kappen om op die wijze de stabiliteit van het schip te behouden. Na een tocht van gemiddeld 3 weken kreeg de bemanning 3 dagen rust. De vangst werd in 5 à 6 uur aan land gebracht, onmiddellijk na het aanmeren. Dan voer het schip naar een kade in de buurt van de pakhuizen van de rederij, waar eventueel onderhoudswerken werden uitgevoerd. De tweede dag kwam nieuw ijs aan boord en op de derde dag leverde de bakker, groenteboer, aardappelboer en slager de levensmiddelen en kon men weer vertrekken. Toen men eigenlijk begon te beseffen dat de visgronden niet onuitputtelijk waren, begon IJsland zijn visgronden te beschermen. De Engelse vloot, die vele malen groter was dan de IJslandse, wou zich eerst niet neerleggen bij deze beperkingen. Maar als je niet groot bent, moet je slim zijn. En daarom nam IJsland contact op met de Amerikanen met de boodschap dat als het Verenigd Koninkrijk niet zou omminden, de NAVO-basis in IJsland zou moeten sluiten. Dus op die wijze hebben de IJslanders optimaal hun mogelijkheden behouden. Nu wij Belgen. Wij Belgen zijn meestal goede onderhandelaars en kregen uiteindelijk toelating om binnen de limieten te blijven vissen, wel met een uitoefbeleid. Concreet, onze laatste IJslandvader, de Amandine, heeft het dan ook getrokken tot 1995 dat teruggekomen is naar Oostende en men daar uiteindelijk een museumschip van gemaakt heeft.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
0: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
0: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
4: Die service is gratis?
0: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
0: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVD Ozen voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
8: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
7: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
8: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
7: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
8: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
7: Waar staan de brievenbussen?
8: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
8: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
10: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk. eigenlijk de bedoeling was.
4: Ja, dat is even balen, hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
11: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
13: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
12: Over welke straten gaat het in de derde golf?
13: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
12: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Hallemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
8: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
7: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
8: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
7: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
8: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
7: Waar staan de brievenbussen?
8: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
8: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
16: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
16: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
7: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
18: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
19: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
20: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
21: Als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
21: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
21: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
21: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
21: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
21: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
21: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
7: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige

0: plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
3: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
4: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
5: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Greet Lemajeur, we hebben het vandaag opnieuw over Leon Spiljaard. Op een bepaald moment trekt hij naar Brussel.
7: Ja, inderdaad. In 1902 gaat hij bij de uitgeverij Edmond de Man gaan werken in Brussel, waar hij aangeworven wordt als verkoper en public relations. Maar er was daar ook een boekhandel aan verbonden. En zo komt hij in contact met veel kunstenaars zoals Fernand Krommelink, Maurice Materlink, Odilon Redon en Émile Verharen. Hij blijft daar 2 jaar, er komt geen ruzie, de verstandhouding blijft zeer goed, maar toch wil hij verder gaan en dankzij een aanbevelingsbrief van die Edmond de Man mag Spiljaard naar Parijs gaan, waar hij dus in Saint-Cloud Émile Verharen nog beter leert kennen en eigenlijk ook een grote vriendschap met die man brengt, dat er een grote vriendschap met die man tot stand komt. Hij blijft dan ergens maar tot november, niet lang dus, geen jaar. Hij keert terug naar Oostende en blijft in het ouderlijk huis wonen tot aan zijn huwelijk in december 1916. Maar hij gaat regelmatig terug, Spiljaard gaat regelmatig terug naar Parijs, dus hij houdt wel die contacten, maar blijft dus in Oostende wonen. Hij krijgt geen herkenning nog in Brussel of Parijs, weinig aandacht. Het is pas in 1908, dus we spreken van 1904 naar 1908, mag hij voor de eerste keer aan een zomertentoonstelling in het Kurzaal van Oostende deelnemen. En een jaar later, dankzij die Émile Verharen, die in feite een Franstalig Belgisch dichter en toneelschrijver is, mag hij dan in Brussel voor de eerste keer de lentetentoonstelling meemaken en deelnemen in 1909. Wat ik nog kan bijvertellen is dat Émile Verharen eigenlijk een heel nauwe band had met getuige daarvan is eigenlijk dat Spiljaard een handgeschreven tekst heeft. Er zijn er weinig overgehouden en ik lees u de vertaling voor, want het was in het Frans. Hij wandelde dus in Wenduinen net voor de oorlog met Émile Verharen op het strand. En hij zegt, ik wandelde met mijn vriend Émile Verharen op het strand en plots zei hij, zweer me dat je nooit in het leger zal treden. Hij omarmt me en weent, ik ook. Ik verliet hem, verdween in het niets, zag hem nooit terug. Van hem heb ik het meest gehouden. Waarom zag hij hem nooit terug? Verharen komt om het leven in een treinongeval in Rouen, 1 maand voor het huwelijk van Leon Spiljaard, namelijk in november 1916.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
4: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al

0: gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Silverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
0: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Ewout Duteli, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
9: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
5: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
9: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
5: Waar gaat het dan heen?
9: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
5: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
9: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
5: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
9: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
10: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
11: Het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
12: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Ewout Duteli, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
9: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk

0: Is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
1: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtehem.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
4: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
9: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
0: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
9: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
0: Die service is gratis?
9: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
9: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
10: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
0: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
10: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
0: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
10: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
0: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
10: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die...

0: zegt waar dat hij eigenlijk mee zit of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
1: Waar staan de brievenbussen?
0: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende, in de Grote Post, bij de Brem en de Bolle, in AZ Oostende Campus Damiaan, in de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
0: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
4: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
5: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
8: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan. Dus wat dat eigenlijk het Naakstrand dicht aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
8: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is. Dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Durja.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
6: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
12: Hier in de site bij het AZ Oostende.
14: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
15: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, we hebben een woord gevonden in je woordenboek wat we niet meteen kunnen thuisbrengen. Misschien kun jij er ons iets meer over vertellen. Swol.
16: Ja. Swol wordt ook soms wel een keer genoemd spoel. Dat is dan een geheel van onzuivere stoffen in een vloeistof. Bijvoorbeeld swol van bier. Bierspoel, overschotjes van bier. Of ook in een stal kan je een mengeling hebben van water, urine en mest van de dieren, wat in het Nederlands genoemd wordt mestgier. En dat wordt dus bij ons genoemd swol. En ik heb er nog niet zo heel lang geleden een mooie uitdrukking mee gehoord. En dat was het volgende. Vele zwins geven dinne swol. En dat betekent dus, als je met velen samen bent, bijvoorbeeld om te gaan eten of om samen te wonen, dan zijn de kosten voor elkeen als men deelt minder. Vele zwins geven dinne swol.
1: Ja, enig idee waar het woord swol, waar dat vandaan komt?
16: Het doet mij denken aan zwellen, omdat als je denkt aan swol, zit je wel in een situatie dat er steeds vloeistof bij komt. Dus ik denk dat het etymologisch verwant is met zwellen.
1: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
17: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
17: Ja, hè, dus de, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zee, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
17: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
17: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is supertof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
17: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar Allee, het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon. Het is maar, we moeten het permanent maken.
18: Oké. Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee-regionieuws.
6: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Halemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
23: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
23: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
23: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
23: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
23: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
0: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
3: Ja, absoluut. We wilden niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
4: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
21: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
21: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
21: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
21: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emmaplasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen
5: luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
23: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
23: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
23: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
23: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
23: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
21: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
21: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@odenberg.be.
1: Die service is gratis?
21: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
21: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
12: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
14: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
15: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
8: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan. Dus wat dat eigenlijk het Naakstrand dicht aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
8: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is. Dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
27: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
2: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
3: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
4: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Tijd voor het Oostends dialect. Vandaag het woord kanteren. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
19: Wel, vele artsen vroeger, en ook nu nog, hè, zijn niet van Oostendse komaf. Als ze dan bij oudere zieken gingen, konden ze heel wat rare klanken opvangen. Ik ken zelfs enkele dokters die de Oostendse medische taalvaardigheid optekenden. En de oogst was steeds enorm en leuk. Een van die woorden vaak gehanteerd door zieken was de kanteren. Het werd immers voor heel wat ziekten gebruikt. Heel vaak voegde men er een bijvoeglijk naamwoord aan toe, zodat er toch iets meer duidelijkheid kwam. Zo, de gewone kanteren. Dit is een ontsteking van de slijmvliezen der ademhalingsorganen. Zo bijvoorbeeld de kanteren in je neuzen voor een gewone hoofdverkoudheid. De koude kanteren is een verkoudheid waarbij men zeer onprettige gevoelens op het oor heeft. Dit omdat het oor via de buis van Eustachius in verbinding met de keel staat. Oorspronkelijk had de kanteren dus alles te maken met slijmvliezen en verkoudheid. Maar op de duur ging men, als men het woord richtte tot zwangere vrouwen, een kanteren boven je ner te zeggen. En dat betekende dan dat je kind voor of bij de geboorte zou sterven. Een kanteren onder je ner te in tegendeel stond dan voor, je kind zal de zwangerschap overleven. Vanwaar nu dit eigenaardige woord dat vandaag de dag niet zo vaak meer te horen is. Kanteren is een vervorming van katar. Dit betekent in het Nederlands een prikkeltoestand van een slijmvlies met daarbij vochtafscheiding waarin vaak wat etter voorkomt. Dit katar komt van het Latijn katarus en verder uit het Grieks kataros, wat het omlaag vloeien betekent. Onder invloed van overige dialectwoorden als lantaarn en misschien simataren, citaren en andere, kreeg dit woord dan dezelfde laatste klankgreep. Katar werd katare, vervolgens kataren en tenslotte met de zo veelvuldig voorkomende nasaal in, kantaren. Een kantaren is dus een koedertje.
18: Ja, je hebt er ook wat last van vandaag, zie ik.
19: Ik heb inderdaad een verkoudheid. Ja.
18: Bedankt voor de uitleg van dit Oostends dialectwoord.
5: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
21: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
9: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
21: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodat er een planning kan worden opgemaakt en dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@odenberg.be.
9: Die service is gratis?
21: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
9: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
21: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
7: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
6: Over welke straten gaat het in de derde golf?
7: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
6: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Grootstrand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
3: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
4: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
5: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
8: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
8: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
8: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
8: Jullie hebben nu een bijzonder project?
9: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
8: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
8: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
6: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Wandegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
14: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandpost 6, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
8: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
14: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
8: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
14: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
14: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
8: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
14: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
8: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naakt Strand?
14: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naakt Strand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naakt Strand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naakt Strand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
16: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
17: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
18: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
20: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
19: Over welke straten gaat het in de derde golf?
20: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
19: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Wandegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
21: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
22: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
23: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
24: Luc van Spijbroek, een belangrijke historische gebeurtenis in Oostende, is 1 februari 1953 een storm.
25: Ja, en wat voor storm? Er was de storm voorspeld, maar niemand, ook de specialisten en weervoorspelders die over alle informatie en meetapparatuur beschikten, hadden verwacht dat die zo'n catastrofale gevolgen zou hebben. Die dag woedde op de Noordzee een hevige storm, waarbij over Schotland

0: Een stormige beest die men vroeger de naam van een heilige gaf. Zo hadden we op 22 januari 1394 de Sint-Vincentiusstorm, waarbij grote delen van Oostende verloren gegaan zijn. Een andere fenomenale storm was de Allerheilige Storm van 1570. Hierbij zouden een 20.000 mensen het leven gelaten hebben. Wat de storm van 1953 voor de Oostendenaars betekend heeft, zien we in een volgende aflevering.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt gedaan, dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Obroek, het IOBZ, werkt mee aan een project in Bredene.
10: Absoluut, ja, zeker.
3: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
10: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
3: Hoe is de respons daarop?
10: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd zo in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
3: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
10: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen nodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk.

0: Prachtig, ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
3: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
4: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
5: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
8: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven?
8: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
8: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
8: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project?
8: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
8: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
6: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
13: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
13: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
13: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
2: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
13: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
13: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
11: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
2: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
11: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
2: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
11: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
11: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
2: Waar staan de brievenbussen?
11: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
2: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
11: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
15: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
16: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
17: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
18: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
19: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
2: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
19: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
2: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
25: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
26: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
27: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Dit is het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, vandaag hebben wij het over het woord bierspoel. Wat betekent dat?
29: Gemakkelijk te onthouden. Je herkent erin bier en dan spoel. Wel nu, bierspoel is het geheel van alle kleksjes van pinten wat men verzameld heeft in een kuipje, in een bak of zo. Want dat werd soms aan de dieren gegeven. Zo heb ik altijd het verhaal gehoord van een varken, een zwin, dat bierspoel gekregen had en dat dronken was. Dus als je s'avonds in de herberg alle glazen ziet met nog een beetje bier erin, halfvolle glazen, bijna lege glazen, dan kan men in plaats van alles weg te gieten, dat verenigen in een heel groot glas of in een kuip. En dat kan dan gebruikt worden voor een of ander, bijvoorbeeld om aan de dieren te geven.
28: Ja. Wordt dat nu nog gedaan?
29: Ik geloof het niet.
28: Nee, volgens mij wordt het gewoon weggegooid.
29: Nee, ik heb het nooit meer gehoord, nooit meer gezien. Ja. Het is een woord van heel vroeger, van voor de oorlog nog.
28: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
3: Absoluut, ja, zeker.
2: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
3: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
2: Hoe is de respons daarop?
3: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, jongens, kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
2: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
3: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
3: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
9: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
4: Over welke straten gaat het in de derde golf?
9: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
4: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Grootstrand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
10: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
25: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
11: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes al smoren. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
12: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven?
12: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven, dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
12: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden.
12: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project.
12: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
12: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
12: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
13: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
16: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
18: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
16: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
16: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
2: Die service is gratis?
16: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
16: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
14: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
9: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
13: Over welke straten gaat het in de derde golf?
9: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
13: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
25: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
20: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
21: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
3: Absoluut, ja, zeker.
2: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
3: Ja, dus je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
2: Hoe is de respons daarop?
3: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd zo in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Ketnet-rapster, erop uit om met Karen, Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
2: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
3: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? Ja, TV-kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
3: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
5: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionieuws.
26: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
28: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
29: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
30: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
31: Dirk Beirens, het wapenschild van Oostende, heeft 3 sleutels. Toen ik onlangs over de brug in Zandvoorde reed, zag ik daar ook een wapenschild.
32: Ja, ze hebben met elkaar te maken. Eigenlijk is het wapenschild van Zandvoorde ouder dan dat van Oostende. Het wapenschild dat je kunt zien op de autobrug over de autosnelweg in Zandvoorde is een gouden schild met een zwarte keper. Dat is eigenlijk een driehoek zonder basis. En dat is de achtergrond van het wapenschild in Oostende, waarop dan de 3 sleutels voorkomen. De oorsprong daarvan gaat terug naar de heren van Gent, namelijk de Woutermans, die ooit, zonder te veel met de jaren bezig te zijn, de jaren 1200, 1300 een soort sheriffs waren in Oostende. Maar zij behoorden tot het Brugse Vrije, waarin Zandvoorde gelegen was, en woonden op een kasteel waarvan misschien in de diepe grond nog moeffen terug te vinden zijn, bijgenaamd de Duvelstorre. Als je het Groen Lint volgt en je neemt dan het Inouépad, genoemd naar de voorzitter, de algemene voorzitter van Daikin. Dan kom je voorbij de site van de Duvelstorre en daar staat een bordje met wat informatie. De Woutermans zijn ook, een aantal van die Woutermans zijn ook begraven in de kerk van Zandvoorde. En als je rond de kerk van Zandvoorde loopt, dan kun je dus nog een tweetal, uit die tijd tweetal grafmonumenten zien die ingemetseld zijn in de zijmuren. Dus de letterlijke beschrijving van het wapenschild was de Brochie van Zandvoorde en de Scheer Woutermans dragen de wapens van die van Gent, een guldenschild met een zwarte keperen.
31: Dus als ik het goed voor heb, dan is het wapenschild van Oostende eigenlijk geïnspireerd op dat van Zandvoorde.
32: Ja, absoluut. Dat klopt perfect. Waar de drie sleutels vandaan komen, daar is ook nog wat discussie over. Sommigen verwijzen naar de drie toegangen van Oostende, die er later twee geworden zijn, maar dat is nog niet helemaal goed uitgemaakt.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
31: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
7: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
31: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
7: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
31: Die service is gratis?
7: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
31: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
7: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
4: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
9: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
31: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
15: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Gaat, onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
31: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
15: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
31: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt.
26: Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
3: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtem.
5: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw-happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw-happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
15: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
16: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
15: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
16: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978

0: Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
3: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
0: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
3: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
0: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
4: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
4: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
6: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
7: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 7

0: 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
4: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
3: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
4: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
3: Waar gaat het dan heen?
4: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
3: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
4: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
4: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas De Man.
6: Ik ben Patrick De Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkte de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
9: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
10: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
9: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
11: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: We hebben het vandaag in dit Oostense dialect over lekken en leken. Ik wil er alles over weten, Rolla.
1: Ja, Edwin. Deze twee dialectwoorden beantwoorden aan de Nederlandse termen likken en lekken. Lekken is dus likken en leken is dan lekken. Grappig, hè? Deze zeer oude klankverschuivingen. We beginnen met lekken. Nederlands likken. Lekken is dus met de tong over iets gaan. Zo zegt men van vrijende paardjes, het was al tot na lekken. Met dof lekken zijn er meer uitdrukkingen. Zo bijvoorbeeld, een mule likt een afgelekte stutte, een onvriendelijk en hierdoor lelijk gezicht. Als men wat egoïstisch bedoelt dat iedereen maar voor zichzelf moet zorgen, klinkt het, onkik het wat tegenkomen, te hot ook genijn of lekken. Milder is dan, ik waardem. Merkt men een vrouw die er afgeleefd uitziet, dan zegt men, tis likken of gelekte. Erger is stellig, tis likken of gelekte noeren. En nu leken. Leken is dus het Nederlands lekken, een lek hebben. De tweede en derde persoon van dit werkwoord worden evenwel lik of likt. Die krone likt. Die kraan likt. Verwant hiermee is natuurlijk, als men drijfnat is, leken de nat of nog meer, leken de suppe de pince of zelfs leken de suppe de pince de nat. Maar als iets lek is, klinkt het bij ons toch ook lek. Dan zit er dus geen verschil tussen Oostens en Nederlands. Is iets helemaal lek, dan is dit zo lek of een benne. Een benne is een mand en daar stroomt vocht inderdaad door. Een ander woord lek en eveneens verwant met de twee genoemde werkwoorden betekent een weinig regen voor veel zonneschijn. Maar we hebben dit eerder al behandeld en wel in de uitdrukking een lek voor een blek. Wat regen dus voor veel zonneschijn.
0: Hoe zit het weer in elkaar? Lekken is likken en...
1: Leken is lekken.
0: Dank u, Rolla.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
5: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
5: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be.
4: Die service is gratis?
5: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
5: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
8: Ik ben Haris Brataneus.
9: Ik ben Christopher Meijer.
10: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dit dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
8: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
4: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
8: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
4: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
3: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
4: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
5: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
9: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
8: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
9: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
8: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard-satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
15: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
14: Over welke straten gaat het in de derde golf?
15: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
14: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee-regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
15: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
14: Over welke straten gaat het in de derde golf?
15: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
14: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
17: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
18: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
19: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
8: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
19: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
8: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
19: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
8: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
19: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
8: Waar staan de brievenbussen?
19: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle, in AZ Oostende Campus Damiaan, in de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Borenbreker en als laatste in het kadaster.
8: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
19: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
24: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
25: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: En wel, beste mensen, als je van de kelder spreekt, weet je dat je het hebt over het onderste deel van een woning of een gebouw. Maar in een bepaalde Oostense uitdrukking wordt in feite verwezen naar het onderlichaam van de vrouw. Het gaat namelijk over het schitterende woord, en Wendy van Wanten hanteerde het ook gemakkelijk omdat ze het zo geestig vond, hè? Dus over het woord keldergordine. Voor het vrouwelijk lichaam een gordijn op de kelderverdieping. Wat mag dat wel zijn? Wel nu, en ik vermoed dat velen het konden raden of het misschien nog wel gehoord hebben, keldergordine betekent maandverband, hygiënische band. Inderdaad, puik bedacht, als het ware een gordijn voor het onderlichaam. Er bestaat ook een ander woord voor, maar dat klinkt vrij ruw en bruut en men zou het nog nauwelijks durven te opperen. Het is een truttelap, een lap voor de vrouwelijkheid. Ja, dat is ook een maandverband. Maar de keldergordine klinkt vriendelijker en is voor vele oren aanvaardbaarder.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
28: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
8: Jullie werken samen met bedrijven?
28: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
8: Hoeveel mensen werken hier?
28: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
8: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
28: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
8: Jullie hebben nu een bijzonder project.
28: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
8: Jullie willen daarmee een signaal geven?
28: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
8: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
28: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
14: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
27: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
27: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monsenweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
27: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
3: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
8: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
3: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
8: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
27: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
27: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
6: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
9: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
10: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Ewout Dutely, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
11: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
8: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
11: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
8: Waar gaat het dan heen?
11: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
8: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
11: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
8: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
11: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
7: Radio Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
12: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard-satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
27: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
27: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
13: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
17: De bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
13: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als zich geen zorgen moeten maken als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
17: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
13: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
17: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
13: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
17: Waar staan de brievenbussen?
13: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
17: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
13: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
7: Absoluut, ja, zeker.
6: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
7: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
6: Hoe is de respons daarop?
7: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
6: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
6: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar ben... Allee, het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon... Het is maar, het, we moeten het permanent maken.
4: Oké. Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
10: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
6: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
10: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
6: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
12: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
13: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
14: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, de hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen

0: en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
4: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
4: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
3: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
4: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
3: Waar staan de brievenbussen?
4: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
3: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
4: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
11: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
12: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Duteli, je bent coördinator.

0: van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
1: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
0: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
1: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
0: Waar gaat het dan heen?
1: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
0: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
1: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
0: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
1: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven.
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
0: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
0: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Jullie hebben nu een bijzonder project.
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
7: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
12: Hier in de site bij het AZ Oostende.
13: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
14: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar fragmenten uitbrengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
15: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
0: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
15: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
0: Die service is gratis?
15: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
15: Nee, nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
21: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
20: Over welke straten gaat het in de derde golf?
21: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
20: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaien houden van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Vaya Mundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16.
16: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psykick brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
18: Absoluut, ja, zeker.
0: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
18: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
0: Hoe is de respons daarop?
18: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien eigenlijk een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
0: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
18: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
0: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
18: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
0: Okay.
20: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
23: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
24: In Middelkerken investeert een minimum een €30 miljoen. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
25: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
1: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
0: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
1: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
0: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
1: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
16: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
26: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
27: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
7: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
0: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
7: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
0: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
0: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
7: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
0: Waar staan de brievenbussen?
7: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
0: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
7: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
15: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
0: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
15: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
0: Waar gaat het dan heen?
15: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
0: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
15: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
0: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
17: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
18: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
20: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven?
20: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
0: Hoeveel mensen werken hier?
20: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
0: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
26: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Jullie hebben nu een bijzonder project.
26: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
26: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
26: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jos Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
7: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
6: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
7: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
6: Die service is gratis?
7: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
6: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
7: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psykick brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
10: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
9: Over welke straten gaat het in de derde golf?
10: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn de dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
9: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
3: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
11: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
12: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
14: Absoluut, ja, zeker.
13: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
14: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
13: Hoe is de respons daarop?
14: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
13: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
14: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? Ja, TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
13: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
14: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gaan doen. We moeten het permanent maken.
13: Okay.
9: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emmaplasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
20: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
21: Het is niet zo evident geweest, deze werf, maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
22: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
23: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
13: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
23: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
13: In het Stadversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
23: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
24: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
13: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
24: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
13: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
24: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
13: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
24: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
13: Waar staan de brievenbussen?
24: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
13: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
24: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.

0: vangen zijn door onze Oostense garnaalvissers.
1: Een enorme Trutse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
6: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
5: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
6: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
5: Waar gaat het dan heen?
6: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
5: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
6: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
5: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
6: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee-regionieuws.
7: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard-satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag.

0: en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
8: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
8: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
8: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
8: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
8: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
8: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
7: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaien houden van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aanhefte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
3: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@odenberg.be.
7: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmaal aan zijn zus gericht. Dus telkenmaal hij naar Brussel ging.
2: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
10: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
11: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
12: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
7: Over welke straten gaat het in de derde golf?
12: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
7: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
15: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
16: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
17: De visstrap is ook het wat doet niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vorig jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
18: Absoluut, ja, zeker.
7: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
18: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
7: Hoe is de respons daarop?
18: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
7: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
18: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
18: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dan is de Tour van de Havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
7: Okay.
19: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
24: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
24: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
7: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
24: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
26: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
27: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
3: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
7: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
3: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
7: Is daar behoefte aan, brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
3: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
7: Waar staan de brievenbussen?
3: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
3: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
8: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
7: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
8: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
7: Waar gaat het dan heen?
8: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
7: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
8: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
8: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
10: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijken in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven.
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project.
11: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
7: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
13: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
14: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
15: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. Pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we zo langer in de wedstrijd hielden dan we verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
15: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
16: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
16: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
16: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
16: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
22: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
23: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
9: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
25: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
24: Over welke straten gaat het in de derde golf?
25: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
24: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Tineke van Halemeesch.
2: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Frank Dierkens.
4: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
5: Absoluut, ja, zeker.
7: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
5: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
7: Hoe is de respons daarop?
5: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
7: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
5: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen nodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
5: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
7: Okay.
24: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
15: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag zondagochtend. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, de pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
15: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
8: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
22: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
11: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
12: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Zilverdans vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
16: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
16: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
7: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
13: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio
13: Noordzee Regionieuws.
17: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
26: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
27: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
28: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
7: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
28: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als zich geen zorgen moeten maken als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
7: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
28: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
28: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
7: Waar staan de brievenbussen?
28: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
28: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
2: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbeltroef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9.

0: Dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio met de kust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
0: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
0: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder ziek ze staan.
4: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
5: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
6: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
8: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
7: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakte

0: meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
4: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
3: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
9: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
8: You scored 24 points, give 10 assists.
9: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
8: You're definitely ready for these playoffs.
9: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
0: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
10: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
8: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
10: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
7: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
6: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
12: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
13: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
13: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodat dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
13: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
13: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: RC Regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Amsteeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
8: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
7: Over welke straten gaat het in de derde golf?
8: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
7: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan ik verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
10: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
11: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
12: Ja, het is eigenlijk een zeer drukke voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
13: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het Uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
16: Absoluut, ja, zeker.
15: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
16: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
15: Hoe is de respons daarop?
16: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, jongens, kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
15: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
16: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen. En aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
15: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
16: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dan is de Tour van de Havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gaan doen. We moeten het permanent maken.
15: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
17: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
18: You scored 24 points, give 10 assists.
17: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
18: You're definitely ready for these playoffs.
17: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
19: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
18: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
19: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
2: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
15: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
2: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
15: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Vaya Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
3: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
15: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
3: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
15: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
15: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
3: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
15: Waar staan de brievenbussen?
3: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
15: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
3: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
20: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
22: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
24: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
22: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zondag aan boos, vandaag ook zondagochtend. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Net we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten, waardoor we ze wel langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
15: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
15: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
5: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
15: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
5: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
15: Waar gaat het dan heen?
5: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
15: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
5: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
15: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
5: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
17: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
18: You scored 24 points, give 10 assists.
17: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
18: You're definitely ready for these playoffs.
17: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
19: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
18: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
19: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
13: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
14: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
15: Jullie werken samen met bedrijven?
14: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
15: Hoeveel mensen werken hier?
14: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
15: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
14: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
15: Jullie hebben nu een bijzonder project?
14: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
15: Jullie willen daarmee een signaal geven?
14: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
15: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
14: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
15: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVD Ozen voetbalseizoen af met een fin de saison gala-wedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I am Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
25: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
5: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
25: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
5: Die service is gratis?
25: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
5: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
25: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
5: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
27: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
28: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
29: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws. nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
7: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
4: Over welke straten gaat het in de derde golf?
7: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
4: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
11: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
16: You scored 24 points, give 10 assists.
11: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know it feels good to have a decent game.
16: You're definitely ready for these playoffs.
11: Yeah, you know this is when everybody, you know the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Now.
8: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
10: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
12: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
10: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
13: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
20: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
22: Absoluut, ja, zeker.
12: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
22: Ja, hè, dus... ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
12: Hoe is de respons daarop?
22: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, jongens, kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
12: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
22: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
12: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
22: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
12: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
14: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
24: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Vaya Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koning en Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. De dansgroep Psykick brengt om 2:00 deze namiddag aan 7:00 vanavond de show Hout naar het Stoffersleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
1: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
12: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
1: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
12: In het Stafversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
1: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stafversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stafversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
3: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
5: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
9: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook allemaal uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
21: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we zo langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
12: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
21: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mind.

0: Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
4: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
4: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
3: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
4: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
3: Waar staan de brievenbussen?
4: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
3: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
4: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
9: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
9: Yeah, I hit a couple shots and we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
9: Yeah, this is when everybody, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
0: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
10: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
10: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het

0: leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
1: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor een periode van ruim 3 maanden.
2: Dus het is de Drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maximaal rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
7: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
6: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
7: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
6: Waar gaat het dan heen?
7: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
6: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
7: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
6: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
7: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
4: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Maaike van I.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
12: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
6: Jullie werken samen met bedrijven?
12: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
6: Hoeveel mensen werken hier?
12: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
6: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
12: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
6: Jullie hebben nu een bijzonder project.
12: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
6: Jullie willen daarmee een signaal geven?
12: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
6: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
12: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
4: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
13: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambrose, maar ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. De pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
6: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
13: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
4: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Grootstrand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
14: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur zelf Oostende. Wassenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar het driegangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
9: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
15: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschoot. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
17: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
6: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
17: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
6: Die service is gratis?
17: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
6: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
17: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
18: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
6: You scored 24 points, give 10 assists.
18: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
6: You're definitely ready for these playoffs.
18: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
4: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
19: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
6: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
19: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
4: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
0: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
24: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
23: Over welke straten gaat het in de derde golf?
24: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
23: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVD Ozen voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbeltroef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koning in Astitlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan heb ik nog dit. De dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
6: Absoluut, ja, zeker.
5: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
6: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
5: Hoe is de respons daarop?
6: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
5: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
6: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
5: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
6: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlakbij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
5: Oké.
7: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
9: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
10: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
11: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
12: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambros, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan ik verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
13: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
12: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
5: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
5: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de playoffs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
18: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
13: You scored 24 points, give 10 assists.
18: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
13: You're definitely ready for these playoffs.
18: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
19: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
13: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
19: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
21: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
22: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maximaal rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
23: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal, brieven van kinderen zijn ook welkom, en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
5: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
23: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
5: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
23: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
5: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
23: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
5: Waar staan de brievenbussen?
23: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
5: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
23: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.

0: Noordzee regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Ewout Dutely, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
7: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
6: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
7: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
6: Waar gaat het dan heen?
7: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
6: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
7: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
6: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
7: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambros, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
3: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
2: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
5: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
6: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
7: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zilverdans vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
11: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
12: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
13: You scored 24 points, give 10 assists.
12: I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
13: You're definitely ready for these playoffs.
12: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
14: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld samen ook. Dus dat is de eerste stap denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
13: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
14: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxim Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versluis.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
19: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
19: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
19: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
19: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Vaya Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
15: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
11: Over welke straten gaat het in de derde golf?
15: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
11: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
20: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
21: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
22: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, van ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Net we in het begin ontslordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor ze wel langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
2: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
4: Absoluut, ja, zeker.
3: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
4: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
3: Hoe is de respons daarop?
4: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
3: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
4: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
4: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
3: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voelen zich

0: 0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
1: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
2: You scored 24 points, give 10 assists.
1: Yeah, you know, I hit a couple shots and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
2: You're definitely ready for these playoffs.
1: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
0: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
3: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
2: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
3: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
6: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
7: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
8: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
10: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
10: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dit is

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
3: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
2: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
3: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
2: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
3: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
2: Waar staan de brievenbussen?
3: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
2: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
3: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: En info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat ze niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. Pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
2: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
5: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
4: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
7: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
8: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
9: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
7: We zien ook een grotere toestroom van begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Zilverdans vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
11: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
11: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
11: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
2: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
11: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
11: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee regionieuws.
4: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
12: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
13: You scored 24 points, give 10 assists.
12: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
13: You're definitely ready for these playoffs.
12: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
4: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
14: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
13: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
14: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
4: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
18: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven?
18: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
18: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
18: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project?
18: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
18: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
18: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Yeah.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Viamondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
19: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
19: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
2: Die service is gratis?
19: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
19: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting. Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
21: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
22: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
6: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. Pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
2: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
5: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
4: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
16: Ik ben David Nasus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma-Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
12: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
23: You scored 24 points, give 10 assists.
12: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know it feels good to have a decent game.
23: You're definitely ready for these playoffs.
12: Yeah, you know this is when everybody, you know the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Nou.
25: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
14: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
23: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
14: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
25: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
27: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
28: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
29: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
7: Absoluut, ja, zeker.
2: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
7: Ja, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
2: Hoe is de respons daarop?
7: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
2: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Okay.
9: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
25: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
16: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
2: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
16: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
2: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Regionieuws.
25: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. Pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
2: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
25: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
5: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten zwerfkattenbeleid op te starten.
6: We zijn hier nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
17: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Stadsversluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
28: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
2: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
28: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
2: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
28: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
28: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
2: Waar staan de brievenbussen?
28: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
2: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
28: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
8: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
12: You scored 24 points, give 10 assists.
8: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
12: You're definitely ready for these playoffs.
8: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
25: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
14: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
12: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
14: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
25: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaré.
21: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Duteli, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
22: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers Dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
22: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
22: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus, Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
2: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
22: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
22: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
25: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. De dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
7: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven?
7: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
7: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
7: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project?
7: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
7: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
7: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
10: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
11: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
20: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zondag aan begonnen, vandaag ook zondagochtend. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wel langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
2: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
25: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
23: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
23: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Bizenbelk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via bizenbelk@odenberg.be.
2: Die service is gratis?
23: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
23: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Els Joen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
8: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
12: You scored 24 points, give 10 assists.
8: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
12: You're definitely ready for these playoffs.
8: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
25: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
14: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
2: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
14: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
25: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
16: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
24: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
26: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
27: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
27: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met

0: Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
7: Absoluut, ja, zeker.
6: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
7: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
6: Hoe is de respons daarop?
7: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, jongens, kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
6: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
6: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
6: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, maar ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. De pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
3: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
2: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeer.

0: antennen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
3: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
4: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
8: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
8: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
9: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
7: You scored 24 points, give 10 assists.
9: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
7: You're definitely ready for these playoffs.
9: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
0: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
10: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
7: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
10: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
15: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
7: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
15: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
7: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
15: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
15: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
7: Waar staan de brievenbussen?
15: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
15: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info.
16: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
0: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
13: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
7: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
13: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
7: Waar gaat het dan heen?
13: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
7: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
13: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
13: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
17: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
16: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
18: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
19: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Net we in het begin wat slordig waren, pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten, waardoor we wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
19: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
0: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
20: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
20: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
20: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
20: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
20: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
20: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
20: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
6: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
9: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
7: You scored 24 points, give 10 assists.
9: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
7: You're definitely ready for these playoffs.
9: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
0: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
10: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
7: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
10: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
3: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
4: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
21: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
21: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt gedaan, dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
21: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
21: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
9: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
8: Over welke straten gaat het in de derde golf?
9: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
8: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. Pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we wat langer dan de wedstrijd hielden dan ik verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
11: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
10: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels, tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
13: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
14: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
15: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zilverdanst vindt plaats in het Kursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Brederen.
17: Absoluut, ja, zeker.
16: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
17: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
16: Hoe is de respons daarop?
17: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd zo in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
16: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Brederen die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
17: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
16: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
17: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
18: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
19: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and be ready for their adjustments that they'll make.
11: You scored 24 points, give 10 assists.
19: Yeah, I hit a couple shots and we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
11: You're definitely ready for these playoffs.
19: Yeah, this is when everybody, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
20: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
11: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
20: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
24: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het naakstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
16: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
24: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
16: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
24: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Viamondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
4: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
4: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
3: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
4: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
3: Waar staan de brievenbussen?
4: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
3: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
4: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
6: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
7: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
8: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
10: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball, and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
11: You scored 24 points, give 10 assists.
10: Yeah, you know, I hit a couple shots, and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
11: You're definitely ready for these playoffs.
10: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
9: Ook Haris Bratanović speelde sterk en was goed voor 18 punten.
12: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
11: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
12: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
9: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Wandegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
17: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
3: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
17: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
3: Waar gaat het dan heen?
17: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus, Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
3: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
17: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven.
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
4: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
5: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Hier mag je van onze revue, de Vestersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
7: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
8: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
9: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
10: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
12: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
3: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
12: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
11: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
13: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
13: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
13: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
13: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versluis.
17: Ik ben Stief van den Berg.

0: aardswerken in de spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
1: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
2: You scored 24 points, give 10 assists.
1: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know it feels good to have a decent game.
2: You're definitely ready for these playoffs.
1: Yeah, you know this is when everybody, you know the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Nou.
0: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
3: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
2: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
3: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
6: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
7: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
8: Want met Freddy's Dansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
11: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
10: Over welke straten gaat het in de derde golf?
11: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
10: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde.

0: eerste klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
7: Absoluut, ja, zeker.
6: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
7: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
6: Hoe is de respons daarop?
7: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, jongens, kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
6: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
6: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
6: Okay.
0: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
6: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
0: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
11: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
12: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
14: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
6: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
14: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
6: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
14: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
2: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
2: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
2: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
4: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
4: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
11: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
10: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
11: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
10: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
11: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
10: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
11: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
10: Waar staan de brievenbussen?
11: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
10: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
11: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
4: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
3: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
4: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
3: Waar gaat het dan heen?
4: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
3: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
4: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
4: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
6: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
7: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
8: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Goede eerste helft. goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan ik verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
3: Zondag is er die wedstrijd in Brussel. Jullie willen het daar afmaken 2-0.
10: Duidelijk. Juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
9: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
11: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
3: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
14: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball, and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
14: Yeah, you know, I hit a couple shots, and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
14: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
9: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
15: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
15: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
9: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
17: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
18: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
19: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
19: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt en dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
19: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
19: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
8: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
7: Over welke straten gaat het in de derde golf?
8: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
7: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
10: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelgeem.
11: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
12: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
13: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Brederen.
16: Absoluut, ja, zeker.
15: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
16: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
15: Hoe is de respons daarop?
16: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd zo in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
15: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Brederen die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
16: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen. En aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
15: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
16: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar ben Alleen, het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon. Het is maar, we moeten het permanent maken.
17: Oké. Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de playoffs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
18: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball, and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
10: You scored 24 points, give 10 assists.
18: Yeah, you know, I hit a couple shots, and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
10: You're definitely ready for these playoffs.
18: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
19: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
10: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
19: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
24: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan. Dus wat dat eigenlijk het Naakstrand dicht aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
15: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
24: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
15: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
24: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
2: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
4: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
15: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
4: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
15: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
15: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
4: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
15: Waar staan de brievenbussen?
4: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
15: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
4: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
7: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
8: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
25: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zondag aan begonnen, vandaag ook zondagochtend. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
10: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
15: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
3: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
15: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
3: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
15: Waar gaat het dan heen?
3: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
15: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
3: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
15: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
3: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
16: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
17: You scored 24 points, give 10 assists.
16: Yeah, you know, I hit a couple of shots and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
17: You're definitely ready for these playoffs.
16: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
18: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
17: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
18: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
24: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
20: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
21: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: beiden.
1: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Jullie hebben nu een bijzonder project.
1: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
1: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
0: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
1: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
0: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
0: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
3: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
2: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van

0: Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
3: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
4: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
5: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
6: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
9: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
7: Over welke straten gaat het in de derde golf?
9: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
7: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
10: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
11: You scored 24 points, give 10 assists.
10: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
11: You're definitely ready for these playoffs.
10: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
0: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
12: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
11: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
12: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
19: Absoluut, ja, zeker.
18: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
19: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
18: Hoe is de respons daarop?
19: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd zo in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
18: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
19: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen. En aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
18: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
19: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. dan is het gewoon doen. We moeten het permanent maken.
14: Oké. Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
1: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
21: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
18: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
21: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
18: In het Stafversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
21: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stafversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stafversluis.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
23: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele een portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
24: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
21: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
25: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Net we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten, waardoor ze wel langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
18: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
25: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
0: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst twee matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
23: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
18: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
23: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
18: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
23: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
18: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
23: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
18: Waar staan de brievenbussen?
23: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
18: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
23: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
10: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
11: You scored 24 points, give 10 assists.
10: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. yeah, you know, it feels good to have a decent game.
11: You're definitely ready for these playoffs.
10: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
0: Ook Haris Bratanović speelde sterk en was goed voor 18 punten.
5: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
11: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
5: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
24: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is de Drieluik en het Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
18: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
9: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
18: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
9: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
18: Waar gaat het dan heen?
9: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
18: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
9: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
18: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
9: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtehem.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
19: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
17: Jullie werken samen met bedrijven?
19: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
17: Hoeveel mensen werken hier?
19: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
17: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
19: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
17: Jullie hebben nu een bijzonder project?
19: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
17: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
17: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
19: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
14: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
1: En info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
25: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten. Waardoor we wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
17: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
25: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
0: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
15: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
20: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
22: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
23: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
22: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
23: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
22: Die service is gratis?
23: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
22: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
23: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
10: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
22: You scored 24 points, give 10 assists.
10: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
22: You're definitely ready for these playoffs.
10: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
0: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
5: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
22: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
5: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
24: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
27: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
26: Over welke straten gaat het in de derde golf?
27: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
26: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
28: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbeltroef. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
29: Absoluut, ja, zeker.
17: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
29: Ja, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
17: Hoe is de respons daarop?
29: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Ketnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
17: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
29: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
17: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
29: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlakbij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
6: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
9: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
12: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
13: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten, zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
16: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, de pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
18: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
16: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
14: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
7: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
1: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan. Dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
17: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
1: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is. Dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
17: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
1: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Antri Dumaree.
15: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister een keer naar Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
14: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
19: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
17: You scored 24 points, give 10 assists.
19: Yeah, you know, I hit a couple shots and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
17: You're definitely ready for these playoffs.
19: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
14: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
21: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
17: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
21: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
14: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voordoen op het vlak van reiniging.
22: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
23: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
25: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
14: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer met maxima rond 14 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
2: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
17: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
2: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
17: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
17: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
2: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
17: Waar staan de brievenbussen?
2: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
17: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
2: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
8: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
7: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
8: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
7: Waar gaat het dan heen?
8: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
7: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
8: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de

0: die het nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. Pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
6: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
5: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
8: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
9: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
10: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
12: Als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich

0: en om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven?
0: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
0: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
0: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project?
0: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
5: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
6: You scored 24 points, give 10 assists.
5: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know it feels good to have a decent game.
6: You're definitely ready for these playoffs.
5: Yeah, you know this is when everybody, you know the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Nou.
4: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
7: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
6: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
7: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
4: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
10: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
11: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
12: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
12: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodat dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
12: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
12: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Dagklapper.
11: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
14: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
13: Over welke straten gaat het in de derde golf?
14: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
13: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
16: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
17: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: Goede eerste helft. goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel. Jullie willen het daar afmaken 2-0.
18: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
4: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
20: Absoluut, ja, zeker.
19: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
20: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
19: Hoe is de respons daarop?
20: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien eigenlijk een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
19: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
20: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
19: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
20: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
19: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
22: Ik ben David Nassus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
0: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
22: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
23: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
24: You scored 24 points, give 10 assists.
23: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
24: You're definitely ready for these playoffs.
23: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
22: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
7: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
19: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
7: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
22: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
25: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
26: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
27: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me stoen met deze marchandise aan deze been.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
22: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
28: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
19: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
28: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
19: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
28: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
4: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
7: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
4: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
7: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
4: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
7: Waar staan de brievenbussen?
4: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
4: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, van ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
8: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
10: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
11: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
12: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
13: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Ewout Duteli, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
15: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
7: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
15: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
7: Waar gaat het dan heen?
15: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
7: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
15: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
16: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and be ready for their adjustments that they'll make.
7: You scored 24 points, give 10 assists.
16: Yeah, I hit a couple shots and we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
7: You're definitely ready for these playoffs.
16: Yeah, this is when everybody, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
17: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld samen ook. Dus dat is de eerste stap denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
7: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
17: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
23: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
23: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
23: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
23: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
23: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
23: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
23: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
7: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. De dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
22: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
2: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
2: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt en dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
2: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
2: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
5: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
20: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
24: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan ik verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
8: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
9: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
4: Over welke straten gaat het in de derde golf?
9: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
4: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
22: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
16: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
26: You scored 24 points, give 10 assists.
16: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
26: You're definitely ready for these playoffs.
16: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
17: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld samen ook. Dus dat is de eerste stap denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
26: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
17: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
14: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
15: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
18: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
19: Absoluut, ja, zeker.
7: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
19: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden we graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
7: Hoe is de respons daarop?
19: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
7: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
19: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
19: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlakbij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
7: Okay.
4: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse 6e klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Tineke van Hallemees.
27: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Frank Dierkens.
29: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
0: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
0: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
7: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
0: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
21: Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan, net we in het begin ontslordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wel langer in de wedstrijd hielden dan we verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren, iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
2: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
5: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
6: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
8: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
9: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
7: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven.

0: brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
1: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
0: Waar staan de brievenbussen?
1: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties. Doorheen Oostende, in de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
0: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
1: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
2: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
2: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know it feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
2: Yeah, you know this is when everybody, you know the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Nou.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
4: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
4: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Maaike van I.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
10: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
3: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
10: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
3: Waar gaat het dan heen?
10: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel.

0: zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psykick brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
6: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven.
6: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
6: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
6: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
6: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
6: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
6: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
8: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
9: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
10: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambros, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wel langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
11: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
3: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
12: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
12: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
12: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
12: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
15: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
17: You scored 24 points, give 10 assists.
15: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know it feels good to have a decent game.
17: You're definitely ready for these playoffs.
15: Yeah, you know this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Nou.
3: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
18: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
17: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
18: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
3: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
19: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
20: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
21: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd. Waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
22: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
22: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
24: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
24: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
24: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
24: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
24: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlakbij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
1: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat ze niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten. Waardoor we wel langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
11: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
3: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
0: Begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
7: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
8: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
9: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
10: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
10: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de playoffs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
2: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
2: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
2: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
4: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
4: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
12: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
11: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
12: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
11: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
12: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
11: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
12: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
11: Waar staan de brievenbussen?
12: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
11: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
12: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
13: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
6: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Ewout Duteli, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
7: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
11: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
7: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
11: Waar gaat het dan heen?
7: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
11: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
7: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
11: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
7: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
15: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
16: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
17: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
11: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
18: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
19: Als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
11: Jullie werken samen met bedrijven?
19: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
11: Hoeveel mensen werken hier?
19: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
11: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
19: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
11: Jullie hebben nu een bijzonder project?
19: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
11: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
11: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
19: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
11: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
21: Ik ben David Nases.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
2: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
2: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
2: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
4: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
4: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
24: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
25: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
26: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
27: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
11: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
27: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
11: Die service is gratis?
27: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
11: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
27: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
29: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
30: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
31: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende?
5: Burgemeester John Crombie.
6: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
5: Over welke straten gaat het in de derde golf?
6: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
5: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten, waardoor we wel langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
8: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
7: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
12: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
13: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
14: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Brederen.
3: Absoluut, ja, zeker.
11: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
3: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
11: Hoe is de respons daarop?
3: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
11: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Brederen die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
3: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
11: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
3: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
11: Okay.
2: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
4: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
8: You scored 24 points, give 10 assists.
4: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
8: You're definitely ready for these playoffs.
4: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
15: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
8: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
15: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs, spreek voor

0: uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
0: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
0: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psykick brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffersluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
6: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
6: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze zich geen zorgen moeten maken als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
6: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
6: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
1: Waar staan de brievenbussen?
6: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
6: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
8: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand school.

0: gebouw. Dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
1: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
2: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten, waardoor ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
6: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
5: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
4: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
8: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort, en 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
6: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
8: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
6: Waar gaat het dan heen?
8: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
6: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
8: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
6: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
8: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Durja.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emmaplasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
14: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball, and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and be ready for their adjustments that they'll make.
6: You scored 24 points, give 10 assists.
14: Yeah, I hit a couple shots, and we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
6: You're definitely ready for these playoffs.
14: Yeah, this is when everybody, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
4: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
15: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
6: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
15: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
4: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
17: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
18: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
19: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
20: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
6: Jullie werken samen met bedrijven?
20: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
6: Hoeveel mensen werken hier?
20: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
6: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
20: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
6: Jullie hebben nu een bijzonder project?
20: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
6: Jullie willen daarmee een signaal geven?
20: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
6: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
20: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
10: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
12: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
24: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
6: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
24: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
6: Die service is gratis?
24: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
6: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
24: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
4: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. De pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we wel langer dan de wedstrijd hielden dan ik verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
6: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
5: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
4: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
1: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
2: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
9: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
8: Over welke straten gaat het in de derde golf?
9: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
8: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
2: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
2: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
2: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
4: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
4: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
10: Absoluut, ja, zeker.
9: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
10: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
9: Hoe is de respons daarop?
10: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
9: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
10: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
9: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
10: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
9: Oké. Okay.
11: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbeltroef. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
13: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Gaat, onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
9: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
13: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
9: In het Stafversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stafversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stafversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
15: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
16: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
17: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
9: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
18: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
20: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
9: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
20: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
9: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
20: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
9: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
20: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
9: Waar staan de brievenbussen?
20: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
9: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
20: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
19: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
2: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
2: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. yeah, you know, it feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
2: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
4: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
4: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
20: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
6: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
9: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
7: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
9: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
7: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
9: Waar gaat het dan heen?
7: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
9: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
7: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
9: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
7: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
8: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
8: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
8: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
8: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
8: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
8: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
7: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regio nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Als de Paulusfeesten een geroepen voelen om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
11: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
12: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
13: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
15: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
15: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
15: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
15: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
16: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
7: You scored 24 points, give 10 assists.
16: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
7: You're definitely ready for these playoffs.
16: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
17: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
7: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
17: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
19: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
22: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
14: Over welke straten gaat het in de derde golf?
22: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
14: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
4: Absoluut, ja, zeker.
3: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
4: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
3: Hoe is de respons daarop?
4: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
3: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg

0: dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
5: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
6: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
7: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wel langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
8: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Iedereen luistert naar

0: Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
2: Ik ben Kirby Hallemees.
3: Ik ben Gaël Bouzin.
4: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Regionieuws.
5: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
6: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
7: You scored 24 points, give 10 assists.
6: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
7: You're definitely ready for these playoffs.
6: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
5: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
8: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
7: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
8: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
5: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
3: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstoeren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
10: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
13: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
12: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
13: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
12: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
13: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
12: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
13: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
12: Waar staan de brievenbussen?
13: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
12: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
13: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
8: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
7: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
8: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
7: Waar gaat het dan heen?
8: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
7: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
8: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
8: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambros, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
3: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
2: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
5: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
6: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
7: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
10: Jullie werken samen met bedrijven?
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
10: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
10: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
10: Jullie hebben nu een bijzonder project.
11: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
10: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
10: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
12: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
13: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
13: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
13: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
14: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
14: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Derda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
20: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
10: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
20: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
10: Die service is gratis?
20: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
10: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
20: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Vaya Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
21: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
12: Over welke straten gaat het in de derde golf?
21: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
12: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
23: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
24: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zondag aan begonnen, vandaag ook zondagochtend. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
3: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
2: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
4: Absoluut, ja, zeker.
10: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
4: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
10: Hoe is de respons daarop?
4: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, jongens, kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
10: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
4: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
10: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
4: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
10: Okay.
12: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
6: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
6: Yeah, you know, I hit a couple shots and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
6: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
11: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
11: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
14: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
15: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
17: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
26: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
27: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
10: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
27: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
10: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
27: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVD Ozen voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
8: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
7: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
8: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
7: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
8: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
7: Waar staan de brievenbussen?
8: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
8: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
10: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
11: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
12: De visstrap is ook het wat doet niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een kans gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging, maar dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
10: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
7: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
10: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
7: Waar gaat het dan heen?
10: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
7: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
10: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
14: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
15: You scored 24 points, give 10 assists.
14: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
15: You're definitely ready for these playoffs.
14: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
16: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
15: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
16: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Dela, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
21: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
21: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
21: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
21: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
21: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
21: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
21: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
23: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVD Ozen voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
24: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbeltroef. Het optreden gaat door in Vaya Mundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. De dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
25: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
25: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
25: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
25: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op het dorp is er geen en op het stad zal die nu ook verdwijnen.
27: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
28: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
29: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende. Na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft. Goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel. Brussel. Jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk. Juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
23: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst twee matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
8: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat

0: Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen, dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
6: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
7: You scored 24 points, give 10 assists.
6: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
7: You're definitely ready for these playoffs.
6: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
8: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
7: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
8: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
10: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
11: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
12: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
14: Absoluut, ja, zeker.
13: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
14: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
13: Hoe is de respons daarop?
14: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk?

0: Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
0: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
5: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse 6e klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadversluis.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
12: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel. Brussel. Jullie willen het daar afmaken 2-0.
12: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor Game 3. We willen naar Game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
5: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst twee matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
13: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
14: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
15: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
17: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
17: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze zich geen zorgen moeten maken als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
17: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
17: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
1: Waar staan de brievenbussen?
17: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
17: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
18: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
19: You scored 24 points, give 10 assists.
18: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
19: You're definitely ready for these playoffs.
18: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
5: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
20: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
19: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
20: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
5: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
24: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
25: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
25: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
25: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
25: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
25: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koning en Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
5: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
4: Jullie werken samen met bedrijven.
5: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
4: Hoeveel mensen werken hier?
5: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
4: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
5: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
4: Jullie hebben nu een bijzonder project.
5: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
5: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
4: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
5: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
4: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
7: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
8: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind het echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen naar de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten. Waardoor we wel langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel. Jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
3: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst twee matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt gedaan, dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
4: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaree.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
14: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
15: You scored 24 points, give 10 assists.
14: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
15: You're definitely ready for these playoffs.
14: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
3: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
16: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
15: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
16: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
3: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
12: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
18: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het Kursaal betekent voor de stad. En daar komen ja, eigenlijk heel mooie cijfers uit.
19: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
21: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
20: Over welke straten gaat het in de derde golf?
21: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
20: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
26: Absoluut, ja, zeker.
4: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
26: Ja, dus je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
4: Hoe is de respons daarop?
26: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien eigenlijk een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
4: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
26: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
4: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
26: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
4: Oké. Okay.
20: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
5: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, maar ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Net we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
6: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
5: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee regionieuws.
5: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
7: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
15: You scored 24 points, give 10 assists.
7: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
15: You're definitely ready for these playoffs.
7: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
5: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
16: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
15: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
16: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
5: Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Dina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
14: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
14: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
4: Die service is gratis?
14: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
14: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVD Oos een voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodat dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
6: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
7: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
3: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
8: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven, dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
9: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
14: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
15: You scored 24 points, give 10 assists.
14: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know it feels good to have a decent game.
15: You're definitely ready for these playoffs.
14: Yeah, you know this is when everybody, you know the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Nou.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
16: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
15: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
16: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
18: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
19: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: En Roland, we hebben het vandaag over het woord mut.
21: Als iemand een bepaald gerecht niet lust, krijgt hij van moeder of de kok te horen frit mut. Of ook frit mutkedut. Het kan zelfs eens klinken mut van kruisjes. Dit heeft mij geïntrigeerd, maar de oorsprong is moeilijk te achterhalen. Misschien wel uit de familienaam Verkrusje, met het wegvallen van de ver, mut van Verkrusje dus. Dit mut heeft dezelfde betekenis als het Engels mut en het Deens mut, dat we terugvinden in het Scandinavisch voor keukenafval, kukkenmudding. Mut is verwant met modder. Modder of slijk noemt men nu evenwel in ons noordelijk West-Vlaams morre, en in het zuiden van onze provincie Mose. Dit is al de zwarte bagge ontstaan onder meer uit verrotte planten en bladeren. De meeste Oostendenaars kennen mut nog van toen ze gevraagd hadden wat gaan we eten, met het antwoord mut. Vandaar dan ook het rijmpje achteraf, wat is mut, wat dat de boer uit zijn gat schudt. Varianten zijn wat dat de ezel uit zijn gat schudt, of het gonne dat de noent uit zijn gat schudt. En er zijn nog van die leuke, welriekende rijmpjes, zoals wat gaan eten, uschen, wat zien uschen, twee bescheten billen en je neus ertussen. Of wat gaan eten, utsen, wat zien dat utsen, wat dan de boeren uit hun gat klutsen.
20: Smakelijk, Roland de Snerk.
21: Ja.
20: Dank u.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Dörda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
8: Absoluut, ja, zeker.
7: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
8: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
7: Hoe is de respons daarop?
8: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien eigenlijk een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
7: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
7: Okay.
1: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende. Na winst

0: Is er die wedstrijd in Brussel? Jullie willen het daar afmaken, 2-0.
1: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst twee matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
5: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij het passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
6: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
10: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
9: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
10: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
9: Waar gaat het dan heen?
10: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële financiële problemen en dan gaan die eigenlijk

0: dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
4: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and be ready for their adjustments that they'll make.
1: You scored 24 points, give 10 assists.
4: Yeah, I hit a couple shots and we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
1: You're definitely ready for these playoffs.
4: Yeah, this is when everybody, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
3: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
5: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
1: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
5: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk hopelijk blijft het zo.
3: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
11: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
11: Ja, dus je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
11: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer, waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
11: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
11: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlakbij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
1: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
12: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
12: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
15: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
16: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. En net we in het begin ontslordig waren, de pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
17: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
3: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
18: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
18: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
18: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
18: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
1: Waar staan de brievenbussen?
18: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
18: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de playoffs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
4: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
9: You scored 24 points, give 10 assists.
4: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
9: You're definitely ready for these playoffs.
4: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
3: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
5: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
9: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
5: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
3: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
25: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
26: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Bart Plasgaard. We hebben het vandaag over boeien op zee die je kunt zien van de havengeul.
27: Ja, het is zo, een van de mooiste wandelingen in Oostende is eigenlijk een wandeling langs de zeedijk, om dan te eindigen op het topje van de westelijke Strekdam. En van daaruit kun je eigenlijk toch wel een aantal boeien in zee zien liggen. Het is zo dus dat onze Noordzee een heel sterke stroming heeft en dat daardoor de zandbanken door die stroming heel dikwijls van plaats veranderen. En de scheepvaart heeft dus nood aan een diepe havengeul om de haven van Oostende te kunnen bereiken. En die wordt ook bijna ieder jaar opnieuw uitgebaggerd. Maar die schepen kunnen natuurlijk die geul niet zien liggen onder water en van daaruit gebruikt men boeien. Die boeien worden over heel de wereld op dezelfde manier aangeduid. Dus men gaat altijd kijken vanuit de zee naar de haven toe en dan hebben de schepen die in het midden van die geul varen aan de linkerkant, dat is de bakboordzijde van het schip, een rode boei en aan de rechterkant de stuurboordzijde een groene boei. En zolang dat die schepen tussen die rode en die groene boei naar de haven van Oostende toevaren, zit men altijd op voldoende diepte. En het is ook leuk, je kunt die boeien ook 's nachts zeer mooi zien, omdat er op die groene boei een groen lichtje, een pink lichtje werkt, op de rode boei een rode. En terzelfde tijd dat je dan nog wat verder in zee kijkt, heb je ook nog geel-zwarte boeien. En die boeien worden eigenlijk gebruikt om de toppen van de zandbanken aan te duiden. En die hebben 's nachts een wit knipperend licht.
19: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
0: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
0: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
0: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
19: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
10: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
0: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
0: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is. Dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
0: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. De pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we langer dan de wedstrijd hielden dan ik verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
17: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
3: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst twee matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat we AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
12: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
13: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Eindsoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
14: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
18: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
16: Jullie werken samen met bedrijven?
18: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
16: Hoeveel mensen werken hier?
18: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
16: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
18: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
16: Jullie hebben nu een bijzonder project?
18: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
16: Jullie willen daarmee een signaal geven?
18: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
16: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
18: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
15: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee. Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
4: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
5: You scored 24 points, give 10 assists.
4: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know it feels good to have a decent game.
5: You're definitely ready for these playoffs.
4: Yeah, you know this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
3: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
9: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
5: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
9: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
3: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
25: Ik ben Romina van Oren.
21: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oldenburg.
22: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
16: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
23: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort en 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
16: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
23: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
16: Waar gaat het dan heen?
23: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
16: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
23: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
16: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
23: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: RMC Regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
4: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
5: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
7: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
8: Ja, absoluut. We wilden niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
9: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten. Waardoor we wel langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
3: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
10: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels, tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
16: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
16: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know it feels good to have a decent game.
3: You're definitely ready for these playoffs.
16: Yeah, you know this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Nou.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
17: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
3: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
17: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
19: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
20: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Greet Lemajeur, u weet heel veel over Leon Spiljaard. U had het in een eerdere aflevering over Leon Spiljaard en Emiel Verharen. Hoe belangrijk was die Emiel Verharen voor Spiljaard?
21: Wel, Spiljaard is eigenlijk een vriendschapsband blijven behouden tot aan zijn dood. Getuige hiervan is in feite een schrijven, een van de weinige geschreven teksten van Spiljaard. Hij had dat eigenlijk handgeschreven voor de Biennale van Venetië om te verschijnen in de catalogus. Hij heeft namelijk 2 maal deelgenomen aan de Biennale van Venetië in 1920 en 1922. En ik zal u een stukje voorlezen van deze brief, weliswaar vertaald en geresumeerd in het Nederlands. Ik wandelde met mijn vriend Emiel Verharen op het strand. En plots zei hij, zweer me dat je nooit in het leger zal treden. Hij omarmt me en weent. Ik ook. Ik verliet hem. Verdween in het niets. Zag hem nooit terug. Van hem heb ik het meest gehouden. Nu kan u zich afvragen, in 1914, Wenduinen, net voor de oorlog, hoe komt het dat hij hem nooit teruggezien heeft? Wel, Verharen is om het leven gekomen bij een treinongeval in Rouen, 1 maand voor het huwelijk van Leon Spiljaard, namelijk in november 1916.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
23: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
3: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
23: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
3: Waar gaat het dan heen?
23: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
3: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
23: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
23: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christophe Vermeijden.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
8: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
8: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
8: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
8: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
8: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
8: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
7: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd erop

0: feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
1: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen. Omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
2: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Zilverdans vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
7: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
6: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
7: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt gedaan, dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
6: Die service is gratis?
7: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
6: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
7: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emmaplasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
9: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
6: You scored 24 points, give 10 assists.
9: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
6: You're definitely ready for these playoffs.
9: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
8: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
10: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
6: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
10: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
8: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free. En ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Veerstraeten van Comedy Oostende.

0: en informeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
4: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
6: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat stuk ook naar 50 kan.
3: Over welke straten gaat het in de derde golf?
6: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
3: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
8: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
9: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, maar ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wel langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
11: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
10: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
5: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
12: Jullie werken samen met bedrijven?
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
12: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
12: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
12: Jullie hebben nu een bijzonder project?
4: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
12: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
12: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
3: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
5: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
16: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
17: You scored 24 points, give 10 assists.
16: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
17: You're definitely ready for these playoffs.
16: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
5: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
18: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
17: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
18: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
5: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
20: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
21: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
22: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de Vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Zoals elke werkdag omstreeks deze tijd, een woord uit het Oostends dialect. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
24: Vandaag het woord knoddehoort. Een merkwaardig verschijnsel in ons dialect, dat ik in een aantal gevallen heb kunnen noteren, is zeker het inlassen van een in achter een aanvangs k. Zo werd koddig knoddig. Met andere woorden, de kne ligt de Oostendenaar goed en gemakkelijk in de mond. Eerst knoddig. Dit is dus koddig, leuk, snaaks, grappig. Een knoddig vindje kan dan ook een knoddehoort genoemd worden. Ik persoonlijk vind ons woord knoddig veel mooier en raker dan het Nederlands koddig. Ik heb wel eens gezegd dat ik knoddig koddiger vind dan koddig, omdat koddig minder knoddig is dan knoddig. Nu knuttel. Het Nederlands hiervoor is keutel. Dit is dus een stukje vaste drek van kind of dier. Kleine knuttels zijn de keutels van een konijn. Toen ik klein was, moest ik kleine knuttels in het bosje gaan zoeken voor mijn grootmoeder, die ze ter bemesting op de aarde in haar bloempotten legde. Een kneuterboer is een keuterboer of halfboer, dit wil zeggen een kleine boer. En tenslotte de knuffelboom. Vooraan op een zeilschip heb je een rondgoud, de boegspriet. De zeilen hierboven zijn de kluivers. Vandaar een ander woord voor boegspriet, kluiverboom of kluifgoud. En het Oostends hiervoor, knuffelboom of knuvoet. Ten slotte wil ik nog opmerken dat hetzelfde verschijnsel zich voordoet in kouwen en knauwen.
23: Hoe zat het ook weer in elkaar, Roland? Je vindt koddig knoddiger dan kottig of...
24: Nee, ik vind knoddig vind ik veel koddiger dan koddig. Omdat ik koddig minder knoddig vind dan ons Oostends knoddig.
23: Even een dagje over nadenken. Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
12: Jullie werken samen met bedrijven?
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
12: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
12: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
12: Jullie hebben nu een bijzonder project?
4: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
12: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
12: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
7: Absoluut, ja, zeker.
6: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
7: Ja, dus de, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
6: Hoe is de respons daarop?
7: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
6: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
6: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
6: Okay.
8: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
6: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
10: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocé. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocé komt terug.
12: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
13: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
15: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
6: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
15: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
6: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
15: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
6: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
15: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
6: Waar staan de brievenbussen?
15: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
6: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
15: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
16: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
17: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
6: You scored 24 points, give 10 assists.
17: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
6: You're definitely ready for these playoffs.
17: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
18: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
6: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
18: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gael Guzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
7: Absoluut, ja, zeker.
6: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
7: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
6: Hoe is de respons daarop?
7: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien eigenlijk een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
6: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen nodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
6: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
20: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison gala-wedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
6: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
24: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
6: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
24: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
6: Die service is gratis?
24: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
6: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
24: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
26: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
27: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kursaal Oostende.
28: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
29: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren. De pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wel langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
6: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
10: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
21: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
6: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
24: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
6: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
24: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
6: Die service is gratis?
24: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
6: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
24: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
21: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
17: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
6: You scored 24 points, give 10 assists.
17: Yeah, you know I hit a couple of shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
6: You're definitely ready for these playoffs.
17: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
21: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
18: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld samen ook. Dus dat is de eerste stap denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
6: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
18: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
21: Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
4: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
11: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Dirk Berends, er is een blauwe sluis in Oostende. Naar wat verwijst dat?
12: Men kent ongetwijfeld de blauwe sluis van Bredene. Maar ik was ook verrast inderdaad. Er is ook een blauwe sluis in Oostende. Namelijk aan de Polderdijk. Op de grens tussen Zandvoorde en Stenen. Als je de Gidsensteen wegneemt en je kruist de Gouweloze Kreek een beetje verder rechts de Polderdijk op, ontmoet je, als je met je fiets bent bijvoorbeeld, de hoeve, de Blauwe Sluis. En daar juist voorbij heb je de overgang tussen het achterland, het krekengebied, met de Zoute Kreek en de Sluiskreek. Dat water wat daar neervalt, moet dan via een sluis naar de Gouweloze Kreek, waardoor het via de Gouweloze Kreek en uiteindelijk in de achterhaven belandt. Heel belangrijk, die waterafvoer uiteraard. Blauwe Sluis, die is er al heel lang. Maar waar de naam vandaan komt, dat is onduidelijk. Sommige bronnen zeggen, nou, blauw heeft te maken met in de katholieke tijden naar het blauw van Maria. Anderen zeggen, nee, dat was blauwsteen die gebruikt werd als dorpel waarop de sluisdeuren rusten. Maar er zijn nog wel verklaringen, maar die moet ik dringend eens gaan opzoeken.
20: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
1: Absoluut, ja, zeker.
6: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
1: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
6: Hoe is de respons daarop?
1: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien eigenlijk een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
6: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
1: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
6: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
1: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
6: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
23: Radio Noordzee.
20: Regionieuws.
21: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
7: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
6: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
7: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
6: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
6: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
7: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
6: Waar staan de brievenbussen?
7: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
6: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
7: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende. Na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zondagochtend. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. De pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten, waardoor ze wel langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
6: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
10: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
21: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
14: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
15: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
16: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
16: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
16: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
16: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
20: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
17: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
3: You scored 24 points, give 10 assists.
17: Yeah, you know, I hit a couple of shots and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, if

0: uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
7: Absoluut, ja, zeker.
6: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
7: Ja, dus... ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
6: Hoe is de respons daarop?
7: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
6: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
6: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlakbij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gaan doen. We moeten het permanent maken.
6: Okay.
0: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
6: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
6: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
6: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven.

0: door stadsmedewerkers.
1: Nee, nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
4: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
5: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambros, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. En net we in het begin wat slordig waren, pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
8: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
7: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
6: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
8: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
1: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
8: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
1: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
8: Die service is gratis?
1: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
8: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
1: Nee, nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
0: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
14: You scored 24 points, give 10 assists.
0: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
14: You're definitely ready for these playoffs.
0: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
6: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
15: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld samen ook. Dus dat is de eerste stap denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
14: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
15: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk hopelijk blijft het zo. Hè.
6: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
10: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
16: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
17: Hilde Veulemans, het huidige Termenhotel, Terme Palace Hotel, is al heel lang in Oostende. Wat kunt u ons daarover vertellen?
18: Ja, het eigenlijke kuurcentrum, het uiteindelijke Palais des Termes, dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. Men heeft daar in de gemeenteraad 60 jaar over gedaan. Men heeft daar 5 voorontwerpen voor gemaakt, voor men uiteindelijk beslist heeft in 1929 om dat te bouwen. En op een ogenblik dat de traditionele kuurformule eigenlijk al voorbijgestreefd raakte, maar ja. Men had er zo lang over gedaan om de discussie aan te wakkeren, dus moest dit kuuroord er komen. In volle evolutie ten aanzien van de andere badtoeristen die er kwamen. De exploitatie van het Palais des Termes is eigenlijk ook zelfs nooit echt van de grond gekomen, want toen het effectief opende, toen was eigenlijk al de hype voorbij. Maar uiteindelijk heeft het ook heel veel geld gekost aan de Oostendse stadskas. Het was begroot voor 13,2 miljoen Belgische frank, maar het heeft uiteindelijk 40 miljoen Belgische frank gekost. Dus eigenlijk middelen die men evengoed aan wat anders had kunnen besteden. Het is daarmee dat de witte olifant, zoals de Palais des Termes nu nog altijd genoemd wordt, heel controversieel is. Zowel voor wat betreft de architectuur, want het is eigenlijk een architectuur die van voor de tijd was, en het thermalisme was op het moment dat dit Palais des Termes openging eigenlijk al een beetje voor zwijgen streefd. Dus het is eigenlijk een heel moeilijk dossier geweest van het begin tot het einde, vrees ik.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
20: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
19: Over welke straten gaat het in de derde golf?
20: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
19: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVD O zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
8: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
8: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
8: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
8: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
7: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
11: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
12: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
13: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
14: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
16: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
15: Over welke straten gaat het in de derde golf?
16: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
15: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
17: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
18: You scored 24 points, give 10 assists.
17: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
7: You're definitely ready for these playoffs.
17: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanović speelde sterk en was goed voor 18 punten.
18: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
7: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
18: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken.
20: Koga Baulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
24: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
7: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
24: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
7: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
24: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
24: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
7: Waar staan de brievenbussen?
24: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
24: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
16: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
25: Over welke straten gaat het in de derde golf?
16: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
25: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
3: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
14: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
4: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zondagochtend. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
9: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
20: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
5: Jullie werken samen met bedrijven?
20: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
5: Hoeveel mensen werken hier?
20: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
5: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
20: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
5: Jullie hebben nu een bijzonder project.
20: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
20: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
20: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
25: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anseeuw.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
17: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
7: You scored 24 points, give 10 assists.
17: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
7: You're definitely ready for these playoffs.
17: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
18: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
7: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
18: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
21: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
26: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
27: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
5: Sonja van Hee, je hebt het vandaag over het gerechtshof en een tijdelijke tentoonstelling.
28: De tentoonstelling Tragodia toont momenteel 8 kunstenaars in het statige kader van het Oostends gerechtsgebouw. De kunstenaars reflecteren over de actuele betekenis van de Griekse tragedie, over de rechterlijke instelling en de menselijke drang om een eigen verhaal te creëren. Wat heeft de rechtbank gemeen met het Griekse theater? Het gerechtsgebouw van Oostende straalt ernstige eerbied uit. De glasramen en het beeldgouwwerk van Joseph Cantré zijn beladen met rechterlijke symboliek. Centraal troont de vrederechter op een houten podium boven de gezetenen uit. De advocaten staan in voor een uitgekiende performance, gebracht met het nodige vuur. Tot slot mag de rechter, met een slag van de hamer, besluiten met zijn haar bindende oordeel. De serene schoonheid van het gebouw contrasteert met de conflicten die er dagelijks voorgedragen worden. Net zoals de architectuur van het majestueuze Griekse theater contrasteerde met de klaagliederen die er gebracht werden. De theatrale setup van de zittingzaal leidde recenter tot een nieuw genre in de populaire cultuur, het courtroom drama. Het basisrecept voor een succesverhaal is nog niet veel veranderd sinds de Oresteia, een tragedie die 2500 jaar geleden werd geschreven door Aeschylus en waarin Pallas Athena een rechterlijke jury samenroept om te oordelen over de misdaden van de mens. Tragodia gaat niet alleen over de Griekse tragedie en de symboliek die daarin terugkeert, maar is ook een ode aan de theatrale scheppingskracht van de mens en het lied van de kunstenaar.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
20: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
5: Jullie werken samen met bedrijven?
20: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
5: Hoeveel mensen werken hier?
20: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
5: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
20: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
5: Jullie hebben nu een bijzonder project?
20: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
20: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
20: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
25: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
16: Absoluut, ja, zeker.
5: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
16: Ja, dus De, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
5: Hoe is de respons daarop?
16: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
5: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
16: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
5: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
16: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
5: Oké.
25: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. De pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
5: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
4: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
10: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd de kleinheid van onze stad, zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
11: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
12: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand dicht aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
5: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
12: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
5: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
12: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
7: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball, and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
13: You scored 24 points, give 10 assists.
7: Yeah, you know, I hit a couple shots, and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
13: You're definitely ready for these playoffs.
7: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
1: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
14: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
13: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
14: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Dina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
24: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
25: Over welke straten gaat het in de derde golf?
24: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
25: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
29: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
28: Noordzee Regio Nieuws.
1: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
30: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
5: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
30: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze, als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
5: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
30: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen, anonieme verbinding.

0: Oostende en de Grote Post bij de Brem en de Bolle en AZ Oostende Campus Damiaan en de Bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het Kadaster.
1: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
0: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
4: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
5: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belem, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
6: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambros, ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan ik verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
9: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
8: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
7: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
10: Jullie werken samen met bedrijven?
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
10: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
10: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
10: Jullie hebben nu een bijzonder project?
11: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
10: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
10: Dat is ook een boodschap die jullie geven.

0: hebben aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
1: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionieuws. Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
8: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball, and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
4: You scored 24 points, give 10 assists.
8: Yeah, you know, I hit a couple shots, and you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
4: You're definitely ready for these playoffs.
8: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
7: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
9: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
4: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
9: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk hopelijk blijft het zo. Hè.
7: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
11: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Oostende heeft de oude koninklijke stallingen. Luc van Spijbroek, wat kunt u ons daarover vertellen?
12: Deze stallingen zijn een initiatief van Leopold II, zoals vele andere initiatieven in Oostende in die tijd. In Parijs op de wereldtentoonstelling van 1900 had Leopold II een gelijkaardig pand gezien van de hand van de Noorknutsen. En ja, hij zag dat zitten, hij moest dat hebben, dus de Noorknutsen willen of niet, moest voor Leopold verschillende van deze gebouwen bouwen. En zo heeft hij naast de stallingen in Oostende ook tevens een chalet en tuinhuisje gebouwd op het koninklijk domein in Raverszijde. In concreet, de koninklijke stal in 1905 waren ze klaar, maar hebben eigenlijk nooit echt als stalling of manege gediend. In 1914 werden deze ruimtes tijdelijk ook gebruikt voor opvang van de eerste vluchtelingen voor Wereldoorlog 1. Rond de periode van 1920 is het dus kort het manege geweest, maar door een brandje en eigenlijk de stank en schade die dat gaf, heeft het nabijgelegen Serreus ziekenhuis bezwaar aangetekend en is eigenlijk de carrière van de stallingen snel beëindigd. Nu concreet, als je voor het gebouw of het complex staat en je kijkt aan de ingang naar boven, dan zie je niet alleen het logo van Leopold II daarin verwerkt, iets wat hij eigenlijk gekopieerd of overgenomen heeft van Lodewijk XIV, maar ook ideeën uit de Noorse staafkerken, Noorse mythologie. Zo zien we Odin, zoon van Thor, de slang van Thor die verdrinkt in haar vergif, Thor die verslagen wordt, heel wat mythen en zagen zijn daarin verwerkt. Een van de oude glorie is er gelukkig nog heel wat overgebleven, vandaar de tip. Als het pand te bezichtigen is, moet je zeker trachten de boxclub en de turnclub te bekijken, om vooral te genieten van zijn originele inrichting. Hey, voor de rest is het pand al een paar keer verbouwd en dringend aan renovatie toe. Concreet in 2013 heeft men een dossier ingediend voor renovatie met de bedoeling om het in stukjes dus eigenlijk te herwerken en terug zijn oude glorie terug te geven.
0: Maar men spreekt nog altijd van de Noorse stallingen.
12: Dat zal inderdaad de naam blijven. Wat de lading zal dekken, dat gaan we op termijn wel zien. Maar ik heb de indruk, zoals het momenteel is, daar zitten veel sportclubs en aanverwanten, dat dat de bedoeling is om dat zo te houden.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
14: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
0: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
14: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
0: Waar gaat het dan heen?
14: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
0: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
14: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
0: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
14: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Halemeesch.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
1: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven?
1: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
0: Hoeveel mensen werken hier?
1: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
0: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
1: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Jullie hebben nu een bijzonder project?
1: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
1: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
0: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
1: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan we verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
0: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
17: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
7: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
19: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
20: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe visserschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
21: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee, kalender.
8: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
22: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
0: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
22: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
0: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
22: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
0: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
22: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
0: Waar staan de brievenbussen?
22: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties. Doorheen Oostende, in de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
0: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
22: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
6: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
23: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
24: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and be ready for their adjustments that they'll make.
25: You scored 24 points, give 10 assists.
24: Yeah, I hit a couple shots and we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
25: You're definitely ready for these playoffs.
24: Yeah, this is when everybody, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
23: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
4: ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
0: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
4: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
23: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
12: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
26: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
0: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
26: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
0: Die service is gratis?
26: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
26: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
5: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio
5: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
28: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
27: Over welke straten gaat het in de derde golf?
28: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn de dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
27: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
1: tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
2: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
7: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
15: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
16: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
15: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
14: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
18: Absoluut, ja, zeker.
17: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
18: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
17: Hoe is de respons daarop?
18: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
17: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
18: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen nodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
0: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
18: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
0: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antsie.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
19: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
20: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
21: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and be ready for their adjustments that they'll make.
22: You scored 24 points, give 10 assists.
21: Yeah, I hit a couple shots and we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
22: You're definitely ready for these playoffs.
21: Yeah, this is when everybody, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
20: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
24: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
22: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
24: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
20: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
30: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
26: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
31: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
32: Vandaag hebben wij het over het woord platte jongers, een woord uit het Oostense dialect. En aan wie kunnen we dat beter vragen wat platte jongers betekent dan aan Roland de Snerk?
33: Ja, oorspronkelijk kenden wij aan de kust het woord kind niet. En dus ook niet ons ouderwets aandoend verkleinwoord kindertje. Nee, het waren allemaal jongers. Het woord kind is wat men in de taalkunde noemt een indringer uit meer oostelijke regionen. Jongen sloeg vroeger zowel op jongen als meisje, want het is immers afgeleid van jong, en wie jong was, was een jongen. Wilde men daarbij dan het geslacht toch duidelijk maken, dan kon het klinken met 10 jongers, 5 knechtjongers en 5 meisjongers. Een jongen werd dus niet alleen knechtjongen, maar ook knechtje genoemd. Vandaar op vele gevels van oude dorpsscholen nog ter aanduiding van een deel waar de jongetjes mochten leren of spelen, knechtjens. Vandaar ook dat een dartel meisje, dat veel van de jongens hield, genoemd werd een knechtenbrokke. Zo'n jongen was dan een mokkezot of het tette zat, als die al wat ouder was. Om knecht te brokken of tette zat te kunnen zijn, moest je veel op straat verwijlen. Dit noemde men de straat te dwillen, of op straat te wareren, of het woosten wareren. Zo'n jong mens dat veel op straat vertoefde, was een straat te drendel of een straat te dwil. Waren de kinderen evenwel nog zo klein dat ze nog dikwijls moesten slapen en nog niet alleen weg konden, dan waren het platte kinders of platte jongers. Waren ze peuters tot kleuters, dan zei men, als het er bijvoorbeeld drie waren, zien dan nog drie jongers onder een kuip. Dus die drie kleintjes konden nog onder één kuip.
32: Bedankt voor de uitleg van het Oostense dialectwoord. Dat was Roland de Snerk.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
4: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
0: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
4: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
0: Waar gaat het dan heen?
4: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
0: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
4: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
0: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
4: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen
5: Tommelijn luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael Vanny.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
13: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
12: Over welke straten gaat het in de derde golf?
13: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
12: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
15: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor we zo langer in de wedstrijd hielden dan we verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
16: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
15: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
14: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
7: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
6: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
8: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het Uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
19: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
18: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
19: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
18: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
19: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
18: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
19: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
18: Waar staan de brievenbussen?
19: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
18: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
19: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
0: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball, and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and, you know, be ready for their adjustments that they'll make.
16: You scored 24 points, give 10 assists.
0: Yeah, you know, I hit a couple shots, and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
16: You're definitely ready for these playoffs.
0: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
20: Ook Haris Bratanović speelde sterk en was goed voor 18 punten.
3: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
16: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
3: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
20: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Willy Sommers.
24: Ik ben Romina van Oren.
25: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
26: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
19: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
18: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
19: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
18: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
19: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
18: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
19: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
18: Waar staan de brievenbussen?
19: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
18: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
19: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
20: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
27: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
18: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
27: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
18: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
27: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dan naderhand in de grote post nu, hè? Alle jaren. Je hebt eigenlijk een hoogtepunt. Alle jaren je dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot twee jaar op voorhand.
4: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
10: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
11: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard. Ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: waardoor ze wel langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En Plein hebben goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
1: Zondag is er die wedstrijd in Brussel. Jullie willen het daar afmaken, 2-0.
0: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst twee matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
6: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
5: Jullie werken samen met bedrijven?
6: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
5: Hoeveel mensen werken hier?
6: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
5: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
6: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
5: Jullie hebben nu een bijzonder project?
6: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
6: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
5: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
6: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
5: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anschew.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
11: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
12: You scored 24 points, give 10 assists.
11: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage.

0: Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
1: You're definitely ready for these playoffs.
0: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
2: Ook Haris Bratanović speelde sterk en was goed voor 18 punten.
3: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
1: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
3: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
6: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
7: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de BLM, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
8: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is het Oostends dialect. Vandaag, Roland, het woord rekensteker. Ik ben benieuwd.
10: Ja. Het Nederlands reeks voor serie in bijvoorbeeld een gehele reeks houdt verband met het tot Zuid-Nederlands verguisde reek. West-Vlaams reken. Een hele reken. Een lange rij. Een hele reken meisjes. Een rij mensen. Toen we heel klein waren, nog in het schietschooltje zaten, mochten we wel eens in een lange rij gaan staan en daarbij werd dan gezongen, lange, lange reken, potjes en pannetjes breken, wie zal dat betalen, al de kindertjes tezamen. Met reken zijn onder meer gevormd achterreken en te reken. Achterreken is na één. Ze nes ze drie keer zachte reken dat bucht niet het. Ze heeft driemaal na één de maandstonden niet gehad. Sommigen gebruiken te reken als opeenvolgend, anderen als terzelfde tijd. Dat zal wel zijn omdat te reken in de eerste plaats betekende vlug na elkaar. Vandaar te reken als te horen. En wat denken jullie van de volgende zijspreuk, waarin je te reken kunt vervangen door te horen, eventueel? Ost komt, het komt al te reken, zei de Niepoorsche visscher. En het lag het wisschepen in de haven. Een reken is natuurlijk ook een rij huizen. Ze woonde het zie in onze reken. Ze woonde in onze straat. En een reken achter het wie ze had maken, is roddelen, kwaad spreken over iemand. Zeker mooi is de volgende uitdrukking met reken en met de betekenis een eindeloze rij. Het was een reken van de kleihagen. Wat in het Nederlands zou klinken, het was een rij van een kleihaag. Om te eindigen dit nog. En we hebben het over diertjes die wel eens onder een gazon durven te verwijlen, met name de mollen. In het Oostends met de Saksische meervouds is mols. Er zijn er die een hoopje aarde weten tevoorschijn te toveren, dat zijn de opstekers. Die mollen die een lange gang achterlaten zijn dan de rekenstekers. Bij de mollen zijn er dus opstekers en rekenstekers.
4: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
12: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
9: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
12: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
9: Is daar behoefte aan, brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
12: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
9: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
12: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
9: Waar staan de brievenbussen?
12: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties. Doorheen Oostende, in de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
9: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
12: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
4: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
16: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan. Dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
9: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
16: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
9: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
4: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambros, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin ontslordig waren, de pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wel langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
14: Zondag is er die wedstrijd in Brussel. Jullie willen het daar afmaken 2-0.
17: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst twee matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs. Dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
19: Dit is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
20: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan, ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
21: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
22: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
12: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
9: Bedoeling is dat
14: Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
12: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
14: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
12: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
14: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
12: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
14: Waar staan de brievenbussen?
12: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
14: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
12: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
0: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and be ready for their adjustments that they'll make.
14: You scored 24 points, give 10 assists.
0: Yeah, I hit a couple shots and we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
14: You're definitely ready for these playoffs.
0: Yeah, this is when everybody, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
2: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
1: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
14: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
1: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
14: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
26: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
14: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
26: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodat dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
14: Die service is gratis?
26: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
14: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
26: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
7: Absoluut, ja, zeker.
6: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
7: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
6: Hoe is de respons daarop?
7: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
6: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
6: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
6: Okay.
8: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende. In de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
13: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk. Waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
15: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
16: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, van ook zondagochtend. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
6: Zondag is er die wedstrijd in
14: Brussel. Jullie willen het daar afmaken 2-0.
17: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst twee matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het vijfde jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
6: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
6: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
6: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
6: Jullie hebben nu een bijzonder project?
9: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
6: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
6: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
6: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Noordzee regionieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard-satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
0: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
14: You scored 24 points, give 10 assists.
0: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. yeah, you know, it feels good to have a decent game.
1: You're definitely ready for these playoffs.
0: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
2: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
3: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld samen ook. Dus dat is de eerste stap denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
1: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
3: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
12: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
22: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Gids Bart Plasgaard. We hebben het vandaag over boeien op zee die je kunt zien van de havengeul.
23: Ja, het is zo. Een van de mooiste wandelingen in Oostende is eigenlijk een wandeling langs de zeedijk, om dan te eindigen op het topje van de westelijke Strekdam. En van daaruit kun je eigenlijk toch wel een aantal boeien in zee zien liggen. Het is zo dus dat onze Noordzee een heel sterke stroming heeft en dat daardoor de zandbanken door die stroming heel dikwijls van plaats veranderen. En de scheepvaart heeft dus nood aan een diepe havengeul om de haven van Oostende te kunnen bereiken. En die wordt ook bijna ieder jaar opnieuw uitgebaggerd. Maar die schepen kunnen natuurlijk die geul niet zien liggen onder water en van daaruit gebruikt men boeien. Die boeien worden over heel de wereld op dezelfde manier aangeduid. Dus men gaat altijd kijken vanuit de zee naar de haven toe en dan hebben de schepen die in het midden van die geul varen aan de linkerkant, dat is de bakboordzijde van het schip, een rode boei en aan de rechterkant, de stuurboordzijde, een groene boei. En zolang dat die schepen tussen die rode en die groene boei naar de haven van Oostende toevaren, zit men altijd op voldoende diepte. En het is ook leuk, je kunt die boeien ook 's nachts zeer mooi zien, omdat er op die groene boei een groen lichtje, pink lichtje werkt, op de rode boei een rode. En terzelfde tijd dat je dan nog wat verder in zee kijkt, heb je ook nog geel-zwarte boeien. En die boeien worden eigenlijk gebruikt om de toppen van de zandbanken aan te duiden. En die hebben 's nachts een wit knipperend licht.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dus bij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
6: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
24: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
6: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
24: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
6: Waar gaat het dan heen?
24: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen. problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
7: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
24: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
24: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
8: Noordzee Regio Nieuws.
10: De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
13: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
10: Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go Imio. Oprichter Amélie Cobaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Stefan Reinaert.
15: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Die service is gratis?
15: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
10: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak nadat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Coördinator Ewo Dutelli.
24: We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio.
10: Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
26: Ik ben Stefan Tange.
27: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
28: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
29: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
30: Absoluut, ja, zeker.
7: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
30: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen. Dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
7: Hoe is de respons daarop?
30: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
7: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
30: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
30: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
7: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat. Daarom vraagt de stad Oostende aan de omwonenden om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is niets mis, stelt de stad Oostende. Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Zij plannen een investering van 10 miljoen euro. Er komt een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van de private partner, nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Ewout Dutely, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
24: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
7: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
24: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
7: Waar gaat het dan heen?
24: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren die hebben financiële problemen. En dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
7: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
24: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
24: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
14: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
16: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Sedert afgelopen donderdag zijn de beachbars in Oostende terug open. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars. Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden die tot 23 uur duren. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
18: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
18: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
17: In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen getroffen om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
19: Wat dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
11: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
11: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
11: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
11: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri de Maree.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
4: De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
21: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
4: Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go Imio. Oprichter Amélie Cobaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Stefan Reinaert.
11: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Die service is gratis?
11: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Voedcijfers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak nadat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Coördinator Ewo Dutelli.
22: We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio.
4: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
26: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
11: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
19: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raamakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Roland de Sterk, je hebt het vandaag over een raar woord.
31: Inderdaad, en beste luisteraars, vandaag kom ik dus met inderdaad een oud en nu bijna verdwenen Oostends woord dat bovendien ook nog eigenaardig is. Het gaat namelijk ook over het wat Engels aandoende nokken. Een nokke is een knoop, bijvoorbeeld in het touw. Het is een nokke in de touwen. De Oostende werd het trouwens ook gebruikt voor een kink in de kabel. Als er al dus een nokke in de ankerketting lag, dan kon die niet meer door het kluisgat passeren. Maar je kon ook een nokke in je derms en. Dat betekent dat je een plooi, een valse vouw, een vals gevoede, in je darmen krijgt. Je ziet dan meer of verstopt. In Tostens, je hebt een opstoppingen en je kan niet meer naar wachten. Je kan hier niet meer naar de koer. Er kan bij deze vaak toch pijnlijke aandoening ook gezegd worden, je vernokte darms. Nokken komt ook voor in een bijzonder oude uitdrukking uit de tijd van de zeilvaartuigen en al ongeveer 150 jaar geleden door Hiddo Gezelle in Oostende genoteerd. Ik geef die uitdrukking, het is raar, hè? Het is boelingen over de nokken. Betekent, het is erg rumoerig, de boel staat op stelten. De boelijn of boelingen is een lijn om de zeilen meer aan de wind te halen. Ja, als er daar een knoop in zat, een nokke dus, dan was er een belemmering, dan ging alles dus verkeerd. Boelingen over de nokken. Er is wanorde, de boel staat op stelten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie

0: Jullie hebben nu een bijzonder project.
1: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
1: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
1: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
5: Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat. Daarom vraagt de stad Oostende aan de omwonenden om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is niets mis, stelt de stad Oostende. Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Zij plannen een investering van €10 miljoen. Er komt een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van de private partner, nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
0: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
0: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Sedert afgelopen donderdag zijn de beachbars in Oostende terug open. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars. Blue Buddha, Bondi, Polle Polle en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden die tot 23 uur duren. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splinter.
1: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
1: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
5: In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen getroffen om er deze zomer

0: om er zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand. En ook in het Staffersluiscentrum wordt aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
1: Wat dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, dat is eigenlijk uniek. Gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
2: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
1: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
5: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
6: De Karl Marx, die zijn manifest schreef tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
1: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
2: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
1: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
2: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
1: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. burgemeester John Crombé.
9: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
0: Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go Imio. Oprichter Amélie Cobaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Stefan Reinaert.
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Voedcijfers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak nadat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Coördinator Ewo Dutelli.
11: We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio.
0: Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
1: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
2: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
1: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
2: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
1: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Regionieuws.
0: Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat. Daarom vraagt de stad Oostende aan de omwonenden om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is niets mis, stelt de stad Oostende. Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Zij plannen een investering van €10 miljoen. Er komt een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van de private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
16: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven?
16: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
16: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
16: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project?
16: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
16: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
17: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
19: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
20: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
21: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
17: Sedert afgelopen donderdag zijn de beachbars in Oostende terug open. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars. Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden die tot 23 uur duren. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
16: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
17: In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen getroffen om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
1: Wat dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
2: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
1: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
17: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
4: Absoluut, ja, zeker.
2: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
4: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
2: Hoe is de respons daarop?
4: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
2: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
4: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
4: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Okay.
17: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
24: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
17: De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombé.
9: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
17: Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go Imio. Oprichter Amélie Cobaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Stefan Reinaert.
6: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aanhefte.
2: Die service is gratis?
6: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
17: Voedcijfers Middenkust. Het initiatief om voedseloverschotten te verdelen vernieuwt de aanpak nadat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Coördinator Ewo Dutelli.
7: We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio.
17: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
11: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
12: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
25: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
26: Sonja van Hee, je hebt het vandaag over het gerechtshof en een tijdelijke tentoonstelling.
27: De tentoonstelling Tragodia toont momenteel 8 kunstenaars in het statige kader van het Oostends gerechtsgebouw. De kunstenaars reflecteren over de actuele betekenis van de Griekse tragedie, over de rechterlijke instelling en de menselijke drang om een eigen verhaal te creëren. Wat heeft de rechtbank gemeen met het Griekse theater? Het gerechtsgebouw van Oostende straalt ernstige eerbied uit. De glasramen en het beeldhouwwerk van Joseph Cantré zijn beladen met rechterlijke symboliek. Centraal troont de vrederechter op een houten podium boven de gezetenen uit. De advocaten staan in voor een uitgekiende performance, gebracht met het nodige vuur. Tot slot mag de rechter met een slag van de hamer besluiten met zijn haar bindende oordeel. De serene schoonheid van het gebouw contrasteert met de conflicten die er dagelijks voorgedragen worden. Net zoals de architectuur van het majestueuze Griekse theater contrasteerde met de klaagliederen die er gebracht werden. De theatrale setup van de zittingzaal leidde recenter tot een nieuw genre in de populaire cultuur, het courtroom drama. Het basisrecept voor een succesverhaal is nog niet veel veranderd sinds de Oresteia, een tragedie die 2500 jaar geleden werd geschreven door Aeschylus en waarin Pallas Athena een rechterlijke jury samenroept om te oordelen over de misdaden van de mens. Tragodia gaat niet alleen over de Griekse tragedie en de symboliek die daarin terugkeert, maar is ook een ode aan de theatrale scheppingskracht van de mens en het lied van de kunstenaar.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
4: Absoluut, ja, zeker.
2: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
4: Ja, hè, dus de, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
2: Hoe is de respons daarop?
4: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
2: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
4: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
4: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
0: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
8: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
0: Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat. Daarom vraagt de stad Oostende aan de omwonenden om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is niets mis, stelt de stad Oostende. Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Zij plannen een investering van 10 miljoen euro. Er komt een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van de private partner, nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Halemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Dit is Radio Noordzee.
2: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
28: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
28: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
2: Die service is gratis?
28: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
28: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Sedert afgelopen donderdag zijn de beachbars in Oostende terug open. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars. Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden die tot 23 uur duren. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splinter.
1: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
1: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
0: In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen getroffen om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand. En ook in het Staffersluiscentrum wordt aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
5: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
2: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
18: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
21: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
23: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
2: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
23: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
2: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
23: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
23: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
2: Waar staan de brievenbussen?
23: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
2: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
23: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
6: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
7: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
0: Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go Imio. Oprichter Amélie Cobaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Stefan Reinaert.
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Voedcijfers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak nadat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Coördinator Ewo Dutelli.
11: We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio.
0: Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
1: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven?
1: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
1: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
1: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project.
1: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
1: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
1: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
3: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleken mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat. Daarom vraagt de stad Oostende aan de omwonenden om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is niets mis, stelt de stad Oostende. Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Zij plannen een investering van €10 miljoen. Er komt een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van de private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
28: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
28: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
2: Die service is gratis?
28: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
28: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
17: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
24: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Sedert afgelopen donderdag zijn de beachbars in Oostende terug open. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars: Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerken zijn er Baramar en Marika. Oostende legt beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden die tot 23 uur duren. Maatwerkbedrijf De Oosterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splinter.
1: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
1: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen getroffen om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
13: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
2: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
1: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven.
1: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
1: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
1: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project.
1: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
1: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
1: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
25: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Hallemees.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
5: De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
7: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
5: Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go Imio. Oprichter Amélie Cobaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent.
0: Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Stefan Reinaert.
28: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
9: Die service is gratis?
28: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Voedcijfers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak nadat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Coördinator Ewo Dutelli.
10: We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio.
0: Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
21: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilhartschool, school voor buiten onderwijs.
23: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
26: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk en vandaag bekijken wij het Oostends dialectwoord de kooi. Of de kooien, Roland.
29: De kooien. De kooien. Ja, men hoort wel eens zeggen in onze stad voor ik ga naar bed, ik ga in mijn kooien of ik ga in mijn kooien kruipen. En inderdaad, de slaapstede aan boord van een vissersvaartuig was de kooien. Men sliep er als het ware in een bak die vroeger met een plank of paneel kon afgeschermd worden, zodat men er, bij stampende en slingerende bewegingen van een schip op een woelige zee, niet kon uitvallen. Aan boord moest de ruimte goed benut worden, vandaar dat men in vele gevallen in het midden een tafel, de schafttafel of eettafel had, met houten planken met gaten tot het vasthouden van de kopjes, zodat die niet konden wegschuiven. Aan weerskanten van die schafttafel waren de kooien. Ja, je had dus de bovenkooien en de onderkooien. Heel vaak was het ook zo dat slechts één van die twee, de bovenste dan, tot slapen gebruikt werd en de andere tot het bergen van plunje en eetgerei en de proviant zelf van de visser. Die had immers voor de afreis ze panger uitgerust. Dat wil zeggen, zijn metalen visserskorf gevuld met fruit en worst en nog meer mondvoorraad. Diezelfde korf dus, die bij de terugreis gevuld werd met de delvis. Het zootje vis dat de visser voor eigen gebruik mee naar huis kreeg. De ruimte met de kooien was klogist. Langs die onderkooien aldaar waren houten banken die aan alle kanten dichtgemaakt waren. Maar ze konden bovenaan geopend worden, zodat ze goede bergplaatsen waren. Maar ze waren terzelfde tijd ook de zitbanken der vissers. In het logist had je ook wel eens een kachel. Velen waren hiervoor echt beducht, beangstigd. Bedenk immers maar een keer een metalen kacheltje op een houten vaartuig. De ruimten aan boord voor de zeilen of het visnet werden dan maar genoemd de zeilkooien en de korrekooien. Heel mooi woord, korrekooien. Ruimte voor het visnet.
27: Bedankt, dat was Roland de Snerk.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Dutelli, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
10: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers Dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
10: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
10: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zijn

0: Dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleken mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat. Daarom vraagt de stad Oostende aan de omwonenden om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is niets mis, stelt de stad Oostende. Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Zij plannen een investering van 10 miljoen euro. Er komt een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van de private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
10: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
10: Ja, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
10: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
10: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
10: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker.

0: Mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar allee, het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
1: Oké. Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sedert afgelopen donderdag zijn de beachbars in Oostende terug open. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars. Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden die tot 23 uur duren. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
3: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen getroffen om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand. En ook in het Staffersluiscentrum wordt aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
5: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
4: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand, waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Ewout Dutely, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
10: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
4: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
10: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
4: Waar gaat het dan heen?
10: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
4: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
10: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
4: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtehem.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
11: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. En dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go Imio. Oprichter Amélie Cobaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Stefan Reinaert.
12: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk en daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aanhefte.
4: Die service is gratis?
12: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak nadat Vlaanderen niet meer subsidieert. De zeven steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Coördinator Ewo Dutelli.
10: We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
18: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
17: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
18: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
17: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
18: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
17: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
18: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
17: Waar staan de brievenbussen?
18: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
17: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
18: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat. Daarom vraagt de stad Oostende aan de omwonenden om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is niets mis, stelt de stad Oostende. Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Zij plannen een investering van 10 miljoen euro. Er komt een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van de private partner, nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
18: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
17: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
18: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
17: Is daar behoefte aan, brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
18: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
17: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
18: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
17: Waar staan de brievenbussen?
18: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
17: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
18: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
14: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
20: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
21: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sedert afgelopen donderdag zijn de beachbars in Oostende terug open. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars. Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerken zijn er Baramar en Marika. Oostende legt beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden die tot 23 uur duren. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
3: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
17: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen getroffen om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
5: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
17: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
17: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
12: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
17: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
12: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be.
17: Die service is gratis?
12: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
17: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
12: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van I.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
11: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. En dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien, dat stad neemt. Maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go Imio. Oprichter Amélie Cobaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Stefan Reinaert.
12: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
17: Die service is gratis?
12: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Voedcijfers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak nadat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Coördinator Ewo Dutelli.
24: We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
26: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
27: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
28: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
29: Dirk Beirens, we hebben het vandaag over de Soldatenberg. Die Soldatenberg, is dat een echte berg?
30: Ja, en ze was eigenlijk het sluitstuk van de werken die Leopold II voor ogen had. Eigenlijk een eerste sluitstuk van de ring rond Oostende. Als je dus de Noordlaan neemt van aan de Zeedijk, vervolgens de Elisabethlaan. Van de Elisabethlaan de verbinding naar wat wij kennen als de Koninginnenlaan. Dat was eigenlijk de Soldatenberg. een ophoging die gerealiseerd werd door de afbreken van de duinen van Oostende om daar de koninklijke galerijen te plaatsen. Met een stoomtram werd het zand aangevoerd en men kon dus van beneden en van vogelzang, van de vogelzang zoals we die kennen, naar boven toe, naar de entree van het bosje maken. Waarom soldaten? Vermoedelijk omdat daar door de soldaten van de linieregimenten al voor de Eerste Wereldoorlog getraind werd, geoefend werd. De oprit is eigenlijk een realisatie van rond 1905. En dan na de Tweede en dan in de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden er bunkers geïnstalleerd waar uiteraard ook soldaten functioneerden. Vandaar Soldatenberg.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
3: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
17: Jullie werken samen met bedrijven?
3: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
17: Hoeveel mensen werken hier?
3: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
17: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
3: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
17: Jullie hebben nu een bijzonder project?
3: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
17: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
17: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
3: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
29: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat. Daarom vraagt de stad Oostende aan de omwonenden om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is niets mis, stelt de stad Oostende. Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Zij plannen een investering van 10 miljoen euro. Er komt een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van de private partner, nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
8: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
8: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
8: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
8: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sedert afgelopen donderdag zijn de beachbars in Oostende terug open. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars. Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden die tot 23 uur duren. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf 250.000 euro te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splinter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van 250.000 euro extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen getroffen om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
10: Wat dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
11: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
12: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk-Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Ewout Dutely, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
14: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
7: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
14: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
7: Waar gaat het dan heen?